0: Er zijn meer dan 1000 mensen uitgenodigd, onder wie veel supersterren en andere beroemdheden. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie
2: gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedendag, ik ben Oscar van Oorschot. Een flinke explosie bij een huis in Eindhoven, dat meldt Omroep Brabant. Na de knal brak er ook brand uit. De hulpdienst rukte met groot materieel uit. Niemand raakte gewond. Wat er precies is gebeurd is nog een raadsel. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een grote schietpartij bij een festival in Ohio. De burgemeester zegt tegen lokale media dat er 8 gewonden zouden zijn. Geen van hen is in levensgevaar. De politie heeft een klopjacht geopend op de schutter of schutters. Van hen ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Amerika wil proberen Iraans geld te gebruiken om de wederopbouw van bevriende landen in het Midden-Oosten te betalen, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Gisternacht werden Kuwait en Bahrein nog aangevallen door Iran. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Iraanse tegoeden bevroren. En de zaterdagkant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles. Die bedankt iedereen die naar zijn concerten in de arena is gekomen. Verkopers op Marktplaats en Vinted denken dat ze fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staan gaan voor tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk, moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het eerste concert van rapper J in Arnhem is rustig verlopen. Er was vrees dat hij dingen over Joden zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Hij zei sowieso weinig tegen het publiek tijdens de show. Vooraf protesteerde onder andere het CD tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. En dat doen ze morgen weer. Het Drents natuurgebied is per ongeluk onder water gezet, meldt RTV Drenthe. Door storing in een stuw staat er sinds een paar dagen een halve meter water in het gebied. Het gebied is aangewezen als waterberging om overtollig water bij zware regenval op te vangen. Boswachter zegt dat er veel kleine dieren en insecten zijn verdronken. Duizenden Nooren hebben zich de afgelopen dagen aangemeld als orgaandonor. Dat deden ze nadat de Noorse kroonprinses Mette Marit bekend maakte dat ze op de wachtlijst staat voor een longtransplantatie. De Orgaanstichting heeft het over krankzinnige cijfers die veel levens kunnen redden. En in Mexico is het wereldrecord voor grootste wave buiten een stadion gebroken. In de Lange Straat maakten mensen een wave van 2 kilometer lang. Hoeveel mensen precies meededen, wordt nog geteld. De wave is van oorsprong een Mexicaanse traditie, ontstaan tijdens het WK van 1986. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. 'S Middags trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een zoektocht naar een vermiste man op de Veluwe is gisteravond stilgelegd omdat er wolven rond zouden lopen. Te onveilig, zei het reddingsteam. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 op een rode fiets die al sinds donderdag wordt vermist. Bij daglicht wordt er weer verder gezocht. Amerika wil proberen Iraans geld te gebruiken om de wederopbouw van bevriende landen in het Midden-Oosten te betalen, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Gisternacht werden Koeweit en Bahrein nog aangevallen door Iran. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Iraanse tegoeden bevroren. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest met Omroep Brabant. Na de knal ontstond er ook brand, niemand raakte gewond. De politie vermoedt dat de explosie met opzet is veroorzaakt, zo zouden ze een benzineachtige lucht hebben geroken. En aan Nederland heeft ook Curaçao hun uitzwaaiwedstrijd voor het WK gespeeld. Dat deden ze tegen buureiland Aruba. De wedstrijd eindigde in 4-0 voor de Curaçaoenaars. De ploeg van Dick Advocaat speelt over een week hun eerste WK-wedstrijd. En dat is gelijk een zware tegen Duitsland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. Middags trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij op het podium misschien antisemitische dingen zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Morgen is het tweede concert. De Joodse organisatie Sidi heeft al aangekondigd om ook dan te komen protesteren. Op de Veluwe is een zoekactie naar een vermiste man stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is te onveilig, zegt de reddingsorganisatie. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73... die sinds donderdag wordt vermist. Vanochtend gaan ze weer verder. De grote schietpartij bij een festival in Ohio. Daarbij zijn 12 mensen gewond geraakt, waarvan 2 er slecht aan toe zijn. De politie heeft een klopjacht geopend op de daders. Van hen ontbreekt tot nu toe ieder spoor. De politiechef denkt dat er 2 schutters waren die op elkaar hebben geschoten. En na Nederland heeft ook Curaçao zijn uitzwaaiwedstrijd voor het WK gespeeld. Dat deden ze tegen buureiland Aruba. De wedstrijd eindigde in 4-0 voor de Curaçaoenaars. De ploeg van Dick Advocaat speelt over een week zijn eerste WK-wedstrijd. En dat is gelijk een zware tegen Duitsland. Dan het weer van weer online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. Vanmiddag trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, dat geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
8: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Concert van omstreden rapper J in de Arnhemse Gelredome is zonder problemen verlopen. Buiten waren wel wat demonstraties en er werden 2 mensen opgepakt voor ordeverstoring. Maar J deed tijdens een show geen antisemitische uitspraken en fans waren enthousiast. Morgenavond staat J nog een keer in de Gelredome. Bij een schietpartij tijdens een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 gewonden gevallen. 2 zijn er slecht aan toe. Waarschijnlijk begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Waarom is niet duidelijk. Volgens bezoekers was het totale chaos. Er is nog niemand aangehouden. De Europa Run heeft deze keer meer dan 5 miljoen euro opgehaald. Dat was flink meer dan vorig jaar, maar bleef net onder het record van 2019. In het Pinksterweekend liepen duizenden mensen vanuit het Franse Castres en Enschede naar Rotterdam. De Europa Run haalt geld op voor mensen met kanker. Dit jaar stonden kinderen centraal. En na Nederland heeft ook Curaçao zijn uitzwaaiwedstrijd voor het WK achter de rug. De ploeg van Dick Advocaat stond tegenover buureiland Aruba en won met 4-0. De eerste WK-wedstrijd voor de Curaçaonaars is over een week en dan meteen tegen een geduchte tegenstander, Duitsland. En dan het weer van Meer Online. Bewolkt met enkele buien. Vanuit het westen wordt het droger en dan komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Het wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Sledering.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een huis in Eindhoven was vannacht een explosie. De bewoners waren binnen, maar niemand raakte gewond, melden regionale media. Na een knal zagen buurtbewoners hoe de voordeur, het afdak erboven en de heg in brand stonden. Ook roken ze een benzinelucht. Er is nog niemand aangehouden. Enorme paniek op een festival in de Amerikaanse staat Ohio. Daar werd geschoten en 12 mensen raakten gewond. 2 zijn in levensgevaar. Volgens de politie begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Er is nog niemand aangehouden. Volgens bezoekers was er ineens totale chaos op het festival. Rapper Jay stond gisteravond in de Gelredome in Arnhem en de show is zonder grote incidenten verlopen. Wel was het binnen chaotisch, mede omdat het concert al begon toen nog niet iedereen binnen was. Buiten werd gedemonstreerd en 2 mensen werden aangehouden voor ordeverstoringen. Jay zelf deed geen provocerende uitspraken. En bij een recreatieplas bij Emmeloord vloog vannacht een stijger in brand, meldt Omroep Flevoland. Kampeerders bij een festival hadden last van de rook. De brandweer kon er moeilijk bij, omdat het ook aan de onderkant van de stijger brandde. Brand ontstond waarschijnlijk door vuurwerk dat tijdens een bruiloft werd afgestoken. En dan het weer van Weer Online. Veel wolkenvelden en een paar buien vanochtend. Vanuit het westen wordt het droger met stapelwolken en ook wat zon. Wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkerbelt.

0: Wang Chung op de Twentse Radio. And everybody have fun tonight.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen en hartelijk welkom bij wederom een nieuwe editie van het beste van Twente wordt wakker. Het is vandaag zondag op de kalender en wederom gaan we tot aan 10 uur terugkijken op de meest opvallende zaken. De meest opvallende fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen week. Dat doen we ook voor deze zondag, zoals ik al zei, deze 7e juni.
1: Vandaag de dag dat.
0: Eerst even wat historische feiten voor deze dag, want vandaag in 1968 is een Legoland Billund officieel geopend. Ja, het Legoland, zeg maar, in Denemarken. Het ligt vlak bij de oorspronkelijke Lego-fabriek. Het park dat in eerste instantie zo'n 14 hectare besloeg, was bedoeld als een showcase voor de iconische Lego-steentjes en groeide al snel uit tot een populaire attractie. Ja, en vandaag de dag blijft Legoland Billund een van de meest geliefde familieparken in Europa. Vandaag de opening in 1968.
1: Vandaag de dag dat.
0: Op 7 juni 1989 de vliegramp van Sanderij plaatsvindt. Het dodelijkste luchtvaartongeluk in de geschiedenis van Suriname. Suriname Airways vlucht PY-764, een Douglas DC-8, crasht bij de landing op het Johan Adolf Pengel International Airport. Dat ligt Sanderij. Staat erachter. Het zal de plaats zijn. Van de 187 mensen aan boord kwamen er 176 om het leven. Waaronder veel Nederlandse Surinaamse topsporters van het elftal kleurrijk. Ja. Onderzoek wees uit dat piloten menselijke fouten maakten en waarschuwden over hun te lage aanvliegroute negeerden. De ramp had een enorme impact op zowel Suriname als ook de Nederlandse gemeenschap. Ongelooflijk droevige dag op 7 juni 1989. Goed mensen, dat waren wat historische feiten. Ik had graag wat ander nieuws willen vertellen, maar het is helaas niet zo. Dit zijn wel de feiten. Zijn er nog zaken waar we moeten denken? Ja, het is vandaag Europese dag van Gilles de la Tourette. Niet te hopen dat je het hebt, want het is ook verschrikkelijk vervelend. En het is de internationale dag van de voedselveiligheid. Ja, ik weet niet wat je daarmee moet. Ik weet niet wat je mee moet, maar voedsel moet natuurlijk altijd veilig zijn. Hè? Laten we dat even vooropstellen. Mensen, een hele goede morgen. Doeg!

0: En zo gingen we terug naar de jaren 90 met een dans, heiter, knetter. Zo mag je het stellen. Strike was dat op jouw keuze en You Sure Do. En Douwe Bob hadden we daarvoor en Nothing to Lose. De Twentse Ochtendshow. We gaan terugkijken op de meest opvallende fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen week. En hier is het eerste fragment.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Gert voor de Derry, Christina, als we naar buiten kijken, dat moeten we niet hebben.
3: Nee, inderdaad. Mag wel iets meer zon.
2: Ja, toch?
3: Ja. Gelukkig wordt het, als het goed is, volgende week lekker weer.
2: Stralend. Vooral op woensdag 10 juni. Hè. Wat gaat er gebeuren?
3: Nou, ik zit hier samen met Mara en Saar van de kindercommissie. Dus misschien is het leuk als zij daar zelf wat meer over vertellen.
2: Zeker. Aangezien zij, ja, leuk.
3: Twee van de zijn die hier al maandenlang mee bezig zijn om het te organiseren. Dus ik geef graag het woord aan de dames.
2: Nou, dames, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Hallo. Nou, wat gaat er allemaal gebeuren?
4: Nou, wij hebben de buitenspeeldag georganiseerd samen met verschillende kinderen van scholen uit Weerde.
2: Okay.
4: En dat zal plaatsvinden op 10 juni 2026.
2: Ja. Oké, okay. Nou, en hoe druk zijn jullie ermee bezig geweest? Ik bedoel, wat hebben jullie allemaal georganiseerd?
5: Wij hebben gewoon heel veel leuke spellen georganiseerd. En zo voor jong en oud. Dus eigenlijk bijna gewoon iedereen kan wel komen daar. En we gaan er gewoon hele leuke spellen doen. Zoals oud-Hollandse spellen. Een boevenspel zoals de jachtkuil. Een airtrack. Ook een bingo. En ja, gewoon ook een chillplek. Dus heel veel leuke spellen.
2: Okay. En hebben jullie die allemaal zelf bedacht? Of heeft iedereen daar aan meegeholpen? Hebben jullie selectie gemaakt?
3: Nou, we hebben in maart zijn we de klassen in geweest van de Shalomschool en de Mariaschool. Daar hebben we gastlessen gegeven. En tijdens die gastlessen konden 70 leerlingen van die beide scholen nadenken over de vraag hoe zorgen wij voor een leuke buitenspeeldag die voor iedereen is. Dus die leerlingen die hebben van alles bedacht. Activiteiten, maar ook hoe ga je met elkaar om zodat zo'n buitenspeeldag leuk is. En uit al die ideeën is een soort van ideeëntrap gekomen en daar is de kindercommissie mee aan de slag gegaan. Dus een aantal wensen eigenlijk die leerlingen hebben ingebracht, die zullen ook in een bepaalde vorm weer terugkomen volgende week woensdag.
2: Okay, ja, en je leert er zelf ook wat van, hè, om dingen te organiseren, dus dat zit ook allemaal goed.
3: Mm-hmm.
2: Zeker, absoluut. Helemaal klaar voor of moet er nog heel veel gebeuren in de voorbereiding?
3: Nou, ze zijn echt bijna klaar voor misschien nog de laatste puntjes op de i zetten.
2: Okay. En dat hou jij in de gaten, Christina.
3: Ja, dat moet.
2: Dan moet jij een beetje sturen. Goed zo.
3: Ja.
2: Okay. Hey, en voor mensen die interesse hebben, kinderen die interesse hebben, waar kunnen we dit allemaal gaan beleven komende woensdag, volgende week woensdagmiddag?
4: Op het grasveld bij de Wellen in Weerde.
3: Ja.
2: Okay, daar is de plek voor gemaakt.
3: Ja, aan de Dr. G.H. Beensweg. Dat grasveld tussen de hondenspeeltuin en het gebouw van de Wellen, inderdaad.
2: Okay, nou, dat is mooi. Als de honden maar niet poepen, hè? Moet niet hebben.
3: Nee, dat mag verderop.
2: Ja, dat weet je wel hoe dat gaat, hè? Even in de gaten houden. Hartstikke

0: Olivia Dean en So Easy. En de script hadden we daarvoor op jouw keuze. En deden het samen met Will I Am en Hall of Fame. De Twentse Ochtendshow. Straks weer een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week. Nu is het tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Hier is Tanja Reinders met het streeknieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutje.

0: Huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. Twente krijgt mogelijk een groot nieuw poppodium in Hengelo. Dat plan staat in het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente. Als mogelijke locatie wordt het voormalige Storkterrein genoemd. De coalitie wil daarnaast dat Hengelo de komende decennia groeit van 84.000 naar ongeveer 100.000 inwoners. Daarvoor zijn volgens de partijen meer woningen en betere trein- en busverbindingen nodig. Ook wil het stadsbestuur onderzoeken of er in Twente een centrum kan komen voor slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld. In Almelo is gisteren aan het einde van de middag een leegstaande woning aan de Wierdense straat volledig uitgebrand. De brand werd rond 17:50 gemeld. Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen al uit het pand en kwam veel rook vrij. Vanwege de omvang van de brand werd opgeschaald naar middelbrand. Brandweerlieden waren met meerdere voertuigen aanwezig om het vuur te bestrijden. En om te voorkomen dat de brand zou overslaan naar omliggende panden. Er raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Eerst kan het op sommige plekken nog wat regenachtig zijn, maar later op de dag wordt het droog en dan komt de zon er steeds meer bij. Daardoor wordt het vandaag nog zo'n graad of 19. De wind is matig en komt uit zuidwestelijke richting.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Armin van Buuren en Trevor Guthrie. En This Is What It Feels Like op de Twentse Radio. En Sixpence None The Richer hadden we daarvoor in Twente Wordt Wakker en Kiss Me. De Twentse Ochtendshow, zo dadelijk blijf erbij. Weer een nieuw fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week. Nu muziek van Janet Jackson.

0: dansbare deuntjes uit de jaren 80. Afkomstig van Janet Jackson. Blijven het toch fijne platen vinden. Together Again hoorde je in de Twentse Ochtendshow, waar het inmiddels weer tijd is geworden voor een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan een boek lezen. Tenminste, dat gaan we eigenlijk pas doen vanaf morgen. Floorbal, goedemorgen. Welkom in de show.
3: Goedemorgen.
2: Ja, want morgen is er de boekpresentatie in Oldenzaal. Dat gaat over een Twents monsterverhaal, laat ik het dan zo zeggen. Vertel.
3: Yes, nou, mijn boek is een kinderboek. Het heet Monsters van de Lage Landen. Het zijn hertellingen van bestaande verhalen, folkloreverhalen uit Nederland en Vlaanderen. En dan heb je natuurlijk het verhaal van de Witte Wieven. Dat is regionaal. En dat speelt in Oldenzaal. En wat mij nou leuk leek, is dat je het dan ook in het Neder-Saxisch, in het Twents kon lezen. Dus in het boek staat de QR-code. En dan kun je het boek, het verhaal, voorlezen in het Neder-Saxisch.
2: Oké.
3: Okay. Het is trouwens ook een Fries verhaal. Dat is ook vertaald.
2: Oké. Maar Floor, dat ga je zelf niet doen, denk ik, in Twents. Of wel Neder-Saxisch.
3: Nee, absoluut niet. Ik kom uit Raalte.
2: Ja.
3: Maar zoals je wel aan mij kan horen, daar zit geen spoortje accent bij. Mijn vader was leraar Nederlands, dus elke keer als ik iets oppikte, dan werd dat wel weer gecorrigeerd.
2: Oh ja.
3: Dus
2: ja.
3: Het is vertaald. Het verhaal is vertaald door Harry Nijkamp. Harry Nijhuis.
2: Ik wel bekend, ja. Dat is bijna de Twentse ambassadeur op streektaalniveau. Ja. Ja.
3: Ja, ja, dus die komt morgen ook. En die zal dan het deel in het Twents voorlezen. En wat ik gehoord heb, maar dat is een gerucht, ik zal het hem morgen zelf vragen, is dat zelfs Herman Finkes een heel klein beetje vertaald heeft.
2: Oké, wat gaaf.
3: Ja, dat, nou ja, kijk, dat vind ik natuurlijk fantastisch. Dat was ik ik bedoel, als je uit de regio komt, dan heb je natuurlijk alles van Herman Finkes.
2: Zeker weten. Hey, hoe zit het nou met die monsters? Precies, waar komen die vandaan? Je hebt het over de Witte Wieven, onder andere, maar er zijn meer.
3: Ja, dus ik heb een folkloreverhaal is altijd heel lokaal. Er wordt ook altijd heel specifiek gezegd, nou, het was daar, in die straat bijvoorbeeld, in dat dorp. Dus ik heb een verhaal verteld van in Amsterdam de Bullebak, in Brabant de Kludde, in Vlaanderen, in Antwerpen de Lange.

0: Mijn wapper. En dan de nachtmaren uit Friesland. En er zijn een aantal hele bekende monsters bij. Iedereen kent een heks en weerwolven. Maar die Nederlandse folklore verhalen zijn toch weer anders dan wat je bekend gewend bent. Bijvoorbeeld weerwolven. Ja, in horrorfilms verscheuren die allemaal mensen. Maar Nederlandse weerwolven die zijn eigenlijk veel rustiger. Die veranderen ook niet door de maan, maar die hebben een magische gordel. Een riem die ze omdoen. En dan veranderen ze. En als je je nou wil verdedigen tegen een weerwolf, dan moet je een zakdoek naast ze gooien. En dan springen ze op die zakdoek. Ja. Die gaan ze dan verscheuren en dan kan jij wegkomen.
1: Oh, oké. Goeie tip.
0: Altijd handig.
1: Zeker. Zeg, je hebt het over Oldenzaal, maar je hebt het ook over reizen. Hoe zit dat dan?
0: Ja, goed. Je hebt natuurlijk in de regio, die verhalen zijn niet alleen maar in Oldenzaal verteld. En ik ben van mezelf, ik heb geschiedenis gestudeerd. De verhalen spelen in de 19e eeuw, omdat mensen toen vaak nog echt in die monsters geloofden. Dus ik heb best wel stiekem wat geschiedenis in die kinderverhalen gestopt. En dan wilde ik ook weten van hoe zagen mensen er dan uit? En had ik een schitterend boek gevonden. Dat heet De Meisjes van de Fabriek. Dat zijn foto's uit de 1900. Gemaakt in de, onder meer in de Schutenspinnerij Ter Horst in Rijssen. Dus die allemaal foto's van jonge kinderen aan het werk in die fabriek.
1: Oké.
0: Dus zo kon ik dan zien hoe die mensen er in die tijd uitzagen.
1: Nou, wat goed zeg allemaal. We houden van dit soort verhalen uit de regio. Helemaal te gek. Morgenmiddag is de presentatie. Hoe laat en waar?
0: Ja, inloop is vanaf 4:45. Het begint om 5:00. In boekhandel Broekhuis in Oldenzaal.
1: Goed zo.
0: En daar zal ik ook voorlezen uit Monsters van de Lage Landen.
1: Hartstikke mooi, Floorbal. Dankjewel.
2: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een explosie gisteravond bij een portiekflat in Rotterdam Oude Noorden. Volgens Rijnmond is op de muur een tekst gespoten. Saïf Snitch. Snitch is straattaal voor verrader. Verder is een deur zwart geblakerd en zijn ramen gebarsten. Viel ook een AED-apparaat voor mensen met een hartstilstand van de muur. 3 gewonden, waarvan 2 ernstig, bij een auto-ongeluk in Oorschot vanochtend vroeg. Volgens Omroep Brabant is de bestuurster aangehouden omdat ze waarschijnlijk met drank opreed. De zwaargewonde slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. In een ambulance ging een traumaarts mee. Bij een schietincident op een muziekfestival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 zijn er slecht aan toe. In het publiek brak chaos uit toen 2 mensen op elkaar begonnen te schieten. Over de aanleiding is nog niets bekend. Er is ook nog niemand opgepakt. Bij het concert van rapper J in de Arnhemse Gelredome zijn gisteravond 2 mensen opgepakt die de orde verstoorden. Het waren geen demonstranten, zegt de politie. Die stonden er wel buiten het stadion. De show van J verliep zonder grote incidenten. Hij riep geen provocerende dingen. Morgen geeft hij nog een show. En dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en een paar buien. Vanuit het westen wordt het droger met stapelwolken en af en toe wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkebelt.

0: Bob Marley en The Wailers. En Could You Be Loved?
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En het eerste plaatje na 9 uur kwam uit ons eigen land. Meteor en Haname. En wat wil jij van mij? Een uur lang nog radio. Dat lijkt me leuk. Ja, want dat gaan we doen zeker. Niet een uur lang radio, want dat is de hele dag, hè. 24 uur per dag. Ja. Kom op, zeg. Nee, nog een uur lang de Twentse Ochtendshow, waarin we nog twee fragmenten voor je gaan herhalen uit de ochtendshows van de afgelopen week. Daarnaast kijken we naar het laatste nieuws in onze regio. We zoeken contact met de nieuwsdesk van 1 Twente om eens te horen wat het laatste nieuws dan is. En natuurlijk het weer, hè. Ja, ik heb me laten vertellen door de weergoden dat het allemaal een klein beetje beter gaat worden na al die nattigheid van de afgelopen week. Nou, straks in deel 2 van dit programma alle details.

0: eerlijkheid gebied me te zeggen dat geen woord aan gelogen is, hoor. Wat Lenny Kravitz zojuist zong. It ain't over till it's over. En daarvoor hadden we de Bengals. Ja, morgen is hij er weer. The Manic Monday. Hè? Ja, er zijn dagen bij dat ik zeg van nou even niet. Maar goed, dat kan aan mij liggen. De Twents Ochtendshow. Nog twee fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen week. En hier is weer een vrouw.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Beste mensen, Wildbeheerseenheid West-Twente doet natuurlijk altijd heel veel goed werk. En zorgt voor de natuur. En in dit geval ook redt dus eieren en jonge fauna. Jan Krijkers, goedemorgen.
3: Goedemorgen Wim, dankjewel voor het compliment.
2: Ja toch, dat doen jullie. Dat doen jullie heel goed. Ja, dat is gewoon zo. Gewoon anders krijgen we wildgroei. Nou, de wolf nog, hè?
3: En een groot jeukhals. Nee, dat hoort er allemaal bij.
2: Goed zo, goed zo. Zeg, wat hebben jullie gedaan en wat doen jullie?
3: Nou, we zijn op dit moment bezig met het inzetten van de fauna-drones. Op landbouwgronden die gemaaid worden met name. En met de fauna-drone kunnen wij nesten opzoeken van vogels die broeden. Jonge dieren opzoeken. Haasjes, reekhalveren die in het lange gras liggen. En die beschermen of verplaatsen of laten zitten en afschermen. Ja. Het gaat fantastisch.
2: Oké, maar daarbij valt mij, als je dit allemaal, als je het hele gebied onder controle hebt, dan moet je nog wel even.
3: Ja, dat is niet te doen, maar gelukkig hebben we 3 drones. En wat nog veel belangrijker is, heel veel vrijwilligers die daarbij helpen. Van heel veel verschillende achtergronden. En dat gaat zonder meer fantastisch.
2: Ja, hoe gaat het nou precies in zijn werk? Heb je signalen dat er wat eieren liggen of wat dan ook? Jonge fauna, en je gaat er met zo'n drone erop af? Of maakt toch altijd een beetje geluid hoe je het bent verkeerd?
3: Ja, klopt. We gaan niet voor niks op pad. Dat is niet de bedoeling. De jager heeft een belangrijke rol samen met de grondgebruiker. Die weet op een gegeven moment welke stukken waar wat zeer waarschijnlijk wat is. Waar nesten zitten of waar een jong reekhalf ligt. Nou, die geeft dat door aan een melder. Die meldt dat bij iemand van een aparte organisatie die we daarvoor opgezet hebben. En die zet de gegevens in een appgroep. En dan gaat het team op pad. Dus het staat meestal uit een dronepiloot, soms 2. Met 1 of 2 helpers in het veld. En zo'n drone gaat de lucht in. Op 35 meter hoogte. Dat is helemaal high-tech. Die zoekt een bepaald perceel af wat je van tevoren digitaal kunt ingeven. En je ziet vanaf 35 meter hoogte zie je alles tot op een paar centimeter grootte. Wat er op de grond is.
2: Ja, wat goed.
3: Oh ja, op optisch of met een warmtebeeld.
2: Ja, wat gaaf zeg. Wat is een groot gebied. Jullie hebben het zelf over 17.000 hectare in dit geval.
3: Ja, goed. Maar waar gezocht wordt is een natuurlijk beperkt gebied.
2: Ja, oké, maar toch
3: niet te doen. Nee. We zijn nog maar pas begonnen eigenlijk.
2: Ja.
3: We doen nog een paar jaar naar een proef. Uitproberen, over eerst lang zoeken naar geld voor zo'n drone. Zijn we een paar jaar geleden voorzichtig begonnen met leren, uitproberen. En toen wat uitbreiden, ja, dat gaat fantastisch.
2: Wat gaaf zeg. Tot hoe lang doe je dit? Want het seizoen loopt natuurlijk, is nu bezig, maar het houdt een keer op. Tenminste, het eierenseizoen.
3: Ja, nou in feite wouden we beginnen. We zijn begonnen met de eerste voorzichtige zoekacties op bouwgrond. Maar wat omgebouwd wordt, het is in april geweest. Dat levert al meteen de nodige kievitsnesten op. We gaan door tot misschien af en toe een actie in augustus nog. Dat ligt eraan, dus wat zich aandoet.
2: Ja, helder, helder. Maar goed, de eieren zijn op. Bedoeld, is het broedseizoen dus nu toch? Tenminste, heb ik altijd vroeger geleerd toen ik nog klein was, Jan.
3: Ja, maar, nou ja, in mei leggen alle vogeltjes een ei, maar de eerste vogels beginnen al in vroege maart te broeden.
2: Okay,
3: en zoals nu is het meer de soorten zoals bijvoorbeeld de patrijzen die nu gaan broeden, die zijn veel later.
2: Oké. Kijk aan, helder. Goed zo. Ik vind het fantastisch werk. Ik vind het helemaal te gek. Zet hem op, Jan. Dus het gaat wel goed komen. Maar vandaag niet, hè? Vandaag ga je niet met de drone.
3: Meestal is het 's morgens wel vroeg voor dag gedood dat de eerste mensen op pad gaan.
2: Kijk aan.
3: Dus het is iets wat moet gebeuren als de omgeving nog koud is. Dan valt het best op.
2: Goed zo. Nou,
3: hartstikke goed. En het is alleen maar een succes geworden doordat heel veel anderen ook in de omgeving dat doen. En die ons heel erg geïnspireerd hebben. Je hebt de volgende werkgroep in Geesteren en IVN in Hellendoorn-Nijverdal. Die doen het ook al een paar jaar. En echt een ondersteuning door.
2: Ja, gelukkig zijn er veel mensen die, die nuttig van inzien en daarin in meehelpen. Dat is bijzonder super om te zien, eerlijk gezegd. Absoluut.

0: Muziek van de band die in de jaren 80 toch veel furoren maakte, hoor. De Dexys Mid uit Runners, wie kent ze niet, hè? Come On Eileen hoorde je in Twente Wordt Wakker. En Jordan Sparks hadden we daarvoor. En Battlefield. De Twente Ochtendshow, zo dadelijk nog één fragment. We hebben het laatste weer. Nu het laatste nieuws uit onze streek. Hier is Tanja Reinders.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. Twente krijgt mogelijk een groot nieuw poppodium in Hengelo. Dat plan staat in het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente. Als mogelijke locatie wordt het voormalige Storkterrein genoemd. De coalitie wil daarnaast dat Hengelo de komende decennia groeit van 84.000 naar ongeveer 100.000 inwoners. Daarvoor zijn volgens de partijen meer woningen en betere trein- en busverbindingen nodig. Ook wil het stadsbestuur onderzoeken of er in Twente een centrum kan komen voor slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld. In Almelo is gisteren aan het einde van de middag een leegstaande woning aan de Wierdense straat volledig uitgebrand. De brand werd rond 17:50 gemeld. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het pand en kwam veel rook vrij. Vanwege de omvang van de brand werd opgeschaald naar middelbrand. Brandweerlieden waren met meerdere voertuigen aanwezig om het vuur te bestrijden. En om te voorkomen dat de brand zou overslaan naar omliggende panden. Er raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Eerst kan het op sommige plekken nog wat regenachtig zijn, maar later op de dag wordt het droog en dan komt de zon er steeds meer bij. Daardoor wordt het vandaag nog zo'n graad of 19. De wind is matig en komt uit zuidwestelijke richting.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: De klanken van Shakira op jouw keuze in Twente en Zoo.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Zoals genoeg gebruikelijk, een van de laatste zaken die we nog even moeten behandelen in dit programma is het weer. Ja, of we daar vrolijk van worden is even een ander verhaal. Maar goed, we moeten er toch maar doorheen zien te komen met de berichtgeving over het weer. Allereerst vandaag. Er verandert niet zo heel veel aan het weerbeeld met gisteren. De wind die draait opnieuw naar het zuidwesten en is matig van kracht. Naast de zonnige periode hebben we ook weer te maken met enkele buien. En ook de temperatuur blijft met 19 tot 21 graden op ongeveer hetzelfde niveau als dat van gisteren. Kijken we dan even naar de vooruitzichten voor de komende weken. Ja, korte termijn ziet er nog niet veel beter uit. Heeft te maken met een westelijke tot zuidwestelijke stroming. Daarin wordt licht onstabiele lucht aangevoerd. Er zijn droge perioden met zon en zo nu en dan ontstaan er ook een paar buien. Middagtemperatuur ligt de eerste dagen rond de 19 graden. Mogelijk wordt het later in de week enkele graden warmer. Het zijn trouwens hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Wat wel heel vervelend is voor de mensen die gevoelig zijn voor graspollen in deze maand. En juni zijn ze slecht af. De grassen stonden namelijk al vroeg in bloei, waardoor klachten ook al vroeg zijn begonnen. Nou, helaas houdt dit tijdens deze maand nog even een tijdje aan. Zeker met de regen aan het begin van deze maand en de warmte halverwege de maand is het groeizaam weer. Dus hou voor.

0: Aswad op de Twentse Radio. En Shine, en als ik het weerbericht moet geloven, dan gaat hij weer wat meer schijnen de komende week, de zon. Laten we het hopen. Dit is Twente wordt wakker. Het is tijd voor het laatste fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: En ook een delegatie uit Almelo doet mee. Maar liefst 43 sporters. Linda Edens, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Dat zijn er nogal wat.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt. Almelo heeft de meeste sportverenigingen. Met een G-afdeling.
2: Ja.
3: Dus vanuit Twente zijn we inderdaad zeer stevig als gemeente Almelo vertegenwoordigd.
2: Wat gaaf, wat super.
3: Ja.
2: Over 10 dagen, hè? Even kijken, is over 2 weken iets minder?
3: Vrijdag, volgende week vrijdag gaan we weg. En dan zijn zaterdag en zondag zijn de wedstrijden. Dus 12 tot en met 14 juni.
2: Wat een groot feest gaat het worden. Wat gaat er allemaal gebeuren? Want ja, diverse disciplines zie ik.
3: Klopt, 3000 sporters en in totaal uit heel Nederland doen mee aan 20 sportdisciplines. En dit jaar gaan we richting gemeente Haarlem, dus dat is in de omgeving van Haarlem. Dus wij zwemmen zelf in Hoofddorp.
2: Ja.
3: En in Zandvoort doet onder andere ook met het surfen mee. Dus er zijn echt veel verschillende sportdisciplines die daar gaan plaatsvinden in verschillende plaatsen. Eigenlijk hetzelfde als we hier gedaan hebben met de 14 gemeenten in 2022.
2: Ja, precies. Dat was in Hengelo, toch? Even uit mijn hoofd.
3: Onder andere, ja. Het dorp, Olympisch dorp, was in Enschede bij de universiteit. En in 14 gemeenten samen hebben de Special Olympics Twente toen opgezet. En het zwemfestijn vond plaats bij het ravijn in Nijverdal.
2: Ah, kijk aan. Ja, regio breed wat dat betreft. Even voor, als we het over Twente uitstrijken. Zijn er meer ploegen uit Twente die meedoen naast Almelo?
3: Ja, zeker. Zeker. Ik praat nu alleen over de gemeente Almelo. Maar er zijn natuurlijk ook sportverenigingen. Zoals de zwemverenigingen waar ik dan in meedoe. Al onze 6 verenigingen hieruit. Dat is dan niet Twente. Maar onder andere ook Savas uit Raalte. En de Waterspetters uit Ommen. Die doen er ook mee. En dat zijn dus ook al 6 verenigingen. Losser zit daarbij. Er zit Markelo bij. En Travijn natuurlijk ook.
2: Ja.
3: Dus we gaan allemaal naar Haarlem om daar met elkaar te zwemmen.
2: Ja, ik vind het ook super gaaf.
3: En het zijn in totaal voor zwemmen waar ik het dan over praat. Praat je over 300 zwemmers uit heel Nederland.
2: Zo, dat zijn er nogal wat.
3: Groningen, Deventer Sportploeg, ja.
2: Moet een feest zijn.
3: Ja, zeker. Openingsceremonie vindt plaats in de ijsbaan in Haarlem. En daar zijn dus 5000 sporters, of totaal 5000 mensen. Dat zijn dus de sporters, de coaches, de vrijwilligers, ouders en betrokkenen. Die zijn dan aanwezig.
2: Ja.
3: En dat is op vrijdagavond. Maxime Vroger treedt ook onder andere op bij de openingsceremonie. Twan van Peperstraat doet daar de opening. Die praat alles aan elkaar. En daarna zijn op zaterdag en zondag de wedstrijden overal.
2: Nou, dat is dan volgende week helemaal te gek. Iedereen is natuurlijk nu al vol met spanning om er naartoe te gaan, ga ik vanuit.
3: Ja, het is jammer dat iets verder uit de buurt is. Het vergt ook nog het een en ander geregeld natuurlijk.
2: Ja.
3: Maar het komt allemaal goed. We zijn er klaar voor.
2: Goed zo, we gaan het volgen. Succes met het organiseren, Linda. En we horen graag hoe het gaat volgende week bij de Special Olympic Games met de 43 sporters uit Almelo.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente.

als een van de laatste deuntjes voor vanochtend in de Twentse Ochtendshow voor deze zondag. Hij kwam van Duffy en Murphy. Dit was hem weer, de Twentse Ochtendshow voor deze zondag. Dank voor het luisteren. Veel plezier Nadine met het Twente FM weekend. Mij betreft, fijne zondag. Tot volgende week.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij 500 euro netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
6: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Drentse Gieten hebben vannacht 27 asielzoekers geslapen voor wie geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze werden gisteravond opgehaald en zijn inmiddels weer terug. Ook de komende 2 nachten biedt Gieten nog onderdak aan maximaal 150 mensen. Er is nog altijd geen permanente oplossing. Een explosie bij een portiekflat in Rotterdam Oude-Noorden gisteravond. En daar was ook wat op de muur gekalkt. Saïf Snitch. In straattaal betekent snitch verrader. Volgens Rijnmond zoekt de politie uit wat het met elkaar te maken heeft. Er is nog niemand opgepakt en er vielen geen gewonden. 2 zwaar gewonden vanochtend bij een eenzijdig auto-ongeluk in het Brabantse Oorschot. Volgens de regionale omroep zetten de hulpdiensten groot in en werd onder meer een traumaheli opgeroepen. Bestuurster van de auto is opgepakt omdat ze mogelijk onder invloed van drank of drugs was. En de politie in de Amerikaanse staat Ohio is op zoek naar 1 of meerdere verdachten van een schietpartij tijdens een muziekfestival. Daar brak paniek uit toen waarschijnlijk 2 mensen op elkaar schoten. In het publiek vielen 12 gewonden. 2 mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. En dan het weer van Meer Online. In het oosten valt nog een bui. Verder wordt het droog met stapelwolken en af en toe zon. 17 tot 20 graden wordt het met vooral aan de kust een stevige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM.

0: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. Twente krijgt mogelijk een groot nieuw poppodium in Hengelo. Dat plan staat in het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente. Als mogelijke locatie wordt het voormalige Storkterrein genoemd. De coalitie wil daarnaast dat Hengelo de komende decennia groeit van 84.000 naar ongeveer 100.000 inwoners. Daarvoor zijn volgens de partijen meer woningen en betere trein- en busverbindingen nodig. Ook wil het stadsbestuur onderzoeken of er in Twente een centrum kan komen voor slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld. In Almelo is gisteren aan het einde van de middag een leegstaande woning aan de Weerdense straat volledig uitgebrand. De brand werd rond 17:50 gemeld. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het pand en kwam veel rook vrij. Vanwege de omvang van de brand werd opgeschaald naar middelbrand. Brandweerlieden waren met meerdere voertuigen aanwezig om het vuur te bestrijden en om te voorkomen dat de brand zou overslaan naar omliggende panden. Er raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Eerst kan het op sommige plekken nog wat regenachtig zijn, maar later op de dag wordt het droog en dan komt de zon er steeds meer bij. Daardoor wordt het vandaag nog zo'n graad of 19. De wind is matig en komt uit zuidwestelijke richting.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat een file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: groenkoop.nl/luister.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het punk, metal en hardcore festival Pitfest in Emmen is gisteravond een bezoeker overleden. Op de website meldt de organisatie dat iemand tijdens een optreden niet lekker werd en dat hulpdiensten niets meer konden doen. Het zou gaan om een natuurlijke dood. Na het sterfgeval werd de muziek gestopt en gingen veel mensen weg. Er zijn 3 mannen aangehouden na de explosie bij een huis in Eindhoven vannacht. Getuigen zagen na de knal een auto wegrijden en even later konden de 3 worden aangehouden. Na de explosie ontstond brand in de voortuin en de hal van het huis. Bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond. In Griekenland is een Palestijn gearresteerd die plannen zou hebben om een aanslag te plegen op een Israëlisch cruiseschip dat dinsdag bij Kreta moet aanmeren. De man wordt verdacht van banden met Hamas en contact met terroristen. In zijn appartement lagen spullen om een bom te maken. En grote schrik om een bericht van topturnster Simone Biles. Op Instagram schrijft ze dat ze in het ziekenhuis ligt, maar niet waarom. Ze deelt niet graag privézaken, maar zegt dat ze bijna dood ging. Dat was de ergste ervaring van mijn leven, zegt ze. Simone Biles is 23 keer wereldkampioen en won 7 keer Olympisch goud. En dan het weer van Meer Online. In het oosten valt er nog een bui. Verder wordt het droog met stapelwolken en af en toe zon. 17 tot 20 graden wordt het met vooral in de kust een stevige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM, weekend. Jasper Aanstoot.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
3: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De politie onderzoekt een woningoverval aan de Kaldehoekweg in Oldenzaal. De overval vond gisteren plaats in de vroege ochtend. Na de melding startte de politie direct een onderzoek in de omgeving. Daarbij werd ook een speurhond ingezet om naar mogelijke verdachten en sporen te zoeken. Voor het onderzoek werd een deel van de Griekenlandlaan tijdelijk afgezet. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie roept getuigen op om zich te melden. Het doek gaat letterlijk weer op in het theaterhotel in Almelo. Ruim 2 jaar nadat de Schouwburg de deuren sloot, is er voor komend seizoen opnieuw een theaterprogramma aangekondigd. En dat is opmerkelijk, omdat de zaal destijds juist werd gesloten vanwege de verouderde staat ervan. De heropening zorgt ook voor politieke vragen. Almelo onderzoekt namelijk de komst van een nieuw theater in het oude stadhuis. De gemeente houdt vast aan die plannen en zegt dat de voorstellingen in het theaterhotel daar niets aan veranderen. De VVD vraagt zich ondertussen af waarom er nu ineens weer gespeeld kan worden als dat eerder niet meer mogelijk zou zijn geweest. En tot slot is hier het weer voor Twente. Langzaam wordt het overal droog en ook de zon krijgt steeds meer ruimte. De temperatuur ligt vandaag rond de 19 graden. De wind is matig en komt uit zuidwestelijke richting.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ja, de vak luurt lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom hoopt dat er niet bezuinigd hoeft te worden op de sociale zekerheid. Dat zei hij bij WNL op zondag. Hij wil met de bonden kijken hoe de boel efficiënter kan. De bonden liepen weg bij gesprekken met het kabinet. Dat wilde korten op de WW en de WIA en de AOW-leeftijd laten stijgen. De twee mannen die waren opgepakt bij het concert van rapper J in Arnhem zijn door de politie naar verhoor vrijgelaten. Ze verstoorden de openbare orde. Justitie handelt de zaak verder af. Het concert verliep verder rustig. J riep geen provocerende dingen. Morgen treedt hij nog één keer op in de Gelredome. Meer dan 1 miljoen Spanjaarden hebben in Madrid de mis bijgewoond van paus Leo. Die kwam gisteren aan voor een bezoek van bijna een week. Gisteravond hield de paus al een gebedswaken vanuit het stadion van Real Madrid. Dinsdag en woensdag bezoekt hij Barcelona. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden. En de handgeschreven boodschap van Harry Styles, die gisteren paginagroot in het Parool verscheen, is een enorme hit. Vooral jongeren bieden online flinke bedragen om een exemplaar in bezit te krijgen. Daar zijn we blij mee en trots op, zegt de hoofdredacteur. Hij overweegt om extra exemplaren van het Parool te laten bijdrukken. En dan het weer van Weer Online. In het oosten kan nog een bui vallen. Verder vanmiddag droog met stapelwolken en af en toe zon. Wordt 17 tot 20 graden. En vooral aan de kust staat een stevige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A35 Almelo richting Duitse grens voor Enschede. 10 minuten vertraging op de A73 Nijmegen richting Venlo. Voor Nijmegen 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Jordi Goorman.
11: Straks hoor je hier die lekkere hit van Teddy Swims, Mr. Know-It-All, na TLC met No Scrub.

Mr. Know-It-All, de nieuwe single van Teddy Swims hier bij Twente FM. Met daarvoor nog TLC, Tender, Love and Care. Daar staat het officieel voor met No Scrubs. Welkom zondagmiddag. Je luistert naar Twente FM met Weekend Henk. En ik ken Henk heel goed, maar Henk die is vandaag lekker met vakantie. Hij heeft groot gelijk. Vandaag neem ik de honneurs waar. En dat gaan we doen met heel veel fijne muziek, dat vooral. Verder natuurlijk als er nieuws is, het laatste nieuws uit Twente. En straks hier uiteraard ook een update van Tanja Reinders met een update van de nieuwsredactie van 1 Twente. Onderweg muziek van Vanessa Carlton. Voor je zondagmiddag heb ik straks ook Avril Lavigne voor je. En dit is ook altijd een fijne. Ze waren de ontdekkers van de ska- en popmuziek. En hadden daar veel dikke hits mee, waaronder deze. Ik heb het over Madness, Embarrassment.

Ik kan me nog herinneren dat hier een videoclip bij zat waarbij Vanessa Carlton op zijn vleugel achter op een trailer van een vrachtwagen aan het spelen was. Was een mooi landschappelijk plaatje, kunnen we zeggen. Vanessa Carlton had een dikke hit begin deze eeuw met 1000 Miles. En ook nog hier bij Twente FM zojuist Chef Special met Afraid of the Dark. Het is een beetje bewolkte middag. Later vanmiddag kan de zon nog even bijkomen. En straks vertel ik je meer over het weer voor de komende dagen. Je zondagmiddag met Twente FM en Avril Lavigne en Complicated. Zometeen nog George Michael. Til Frankie werd aangevraagd door Melissa, dus die hoor je zometeen ook.

0: Would you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: Wil jij €500 netto verdienen?
4: Wat?
3: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
5: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
3: Brusje doet meer met je.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De politie onderzoekt een woningoverval aan de Kaldehoekweg in Oldenzaal. De overval vond gisteren plaats in de vroege ochtend. Na de melding startte de politie direct een onderzoek in de omgeving. Daarbij werd ook een speurhond ingezet om naar mogelijke verdachten en sporen te zoeken. Voor het onderzoek werd een deel van de Griekenlandlaan tijdelijk afgezet. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie roept getuigen op om zich te melden. Het doek gaat letterlijk weer op in het theaterhotel in Almelo. Ruim 2 jaar nadat de Schouwburg de deuren sloot, is er voor komend seizoen opnieuw een theaterprogramma aangekondigd. En dat is opmerkelijk, omdat de zaal destijds juist werd gesloten vanwege de verouderde staat ervan. De heropening zorgt ook voor politieke vragen. Almelo onderzoekt namelijk de komst van een nieuw theater in het oude stadhuis. De gemeente houdt vast aan die plannen en zegt dat de voorstellingen in het theaterhotel daar niets aan veranderen. De VVD vraagt zich ondertussen af waarom er nu ineens weer gespeeld kan worden als dat eerder niet meer mogelijk zou zijn geweest. En tot slot is hier het weer voor Twente. Langzaam wordt het overal droog en ook de zon krijgt steeds meer ruimte. De temperatuur ligt vandaag rond de 19 graden. De wind is matig en komt uit zuidwestelijke richting.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor knooppunt Oud-Dijk 10 minuten vertraging. A35 Almelo richting Duitse grens voor Enschede 10 minuten. Op de A73 Nijmegen richting Venlo voor Nijmegen 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

The Lady, oftewel Lady Gaga en Bad Romance. Daarvoor nog The Alan Parsons Project. Dat is ook een fijne suggestie. Die kwam binnen via de mail. Rob die vroeg hem aan met High in the Sky. Klassiekertjes hier op de radio. Het streeknieuws hoorde je ook nog bij monden van Tanja Reinders. Wil je daar lezen, dan ga je natuurlijk naar onze website 120.nl.

Het was jaren 90 en Jenny B was toen succesvol met onder andere deze grote hit. I Wanna Get Your Love. En ook hier op de radio Diana Ross, de naam Coming Out. Nou, dat zou je vanmiddag even kunnen doen. Op dit moment nog een beetje bewolkt, misschien nog een spatje regen. Maar later vanmiddag wordt het droger en kan de zon er ook nog even bij komen. Het is ook zeker niet koud, met maximum temperaturen vanmiddag van zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht is het dan weer bewolkt. De minimumtemperaturen liggen zo rond de 11 graden. Morgen, je maandag, die begint met ruimte voor de zon. Maar later op de dag komen er opnieuw wolken bij en gaan er aan het einde van de middag en vooral in de avond buien vallen. Het wordt morgen maximaal 22 graden. De rest van de week verloopt wisselvallig. Af en toe kan er een buitje tussen zitten, maar ook laat de zon zich af en toe even zien. De temperaturen doen een klein stapje terug, met overdag tussen de 16 en maximaal 19 graden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. De man van 73 naar wie werd gezocht op de Veluwe is terecht. Een groepje wielrenners ontdekte hem tussen Heerde en zijn woonplaats Wezep. Gisteravond werd de zoektocht gestopt vanwege de wolven in het gebied. De politie bedankt iedereen die heeft meegezocht en meldt dat de man voor een check naar het ziekenhuis is gebracht. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom wil kijken hoe het systeem van sociale zekerheid efficiënter kan. Dat zei hij bij WNL op zondag. Hij hoopt dat er dan niet bezuinigd hoeft te worden op uitkeringen. In Denemarken heb je als je werkloos wordt binnen een paar weken een gesprek en weer snel een baan, zegt hij. In Berkel-Enschot is een man gewond geraakt nadat er vanuit een huis op hem werd geschoten. Volgens Omroep Brabant werd een man in zijn been geraakt en strompelde weg. De politie hield in het huis een man aan en nam 3 luchtdrukpistolen mee. Volgens mensen in de buurt kennen de 2 mannen elkaar niet. En in Middenmeer is een man uit Polen opgepakt die in eigen land nog 7 maanden celstraf te goed heeft. Volgens regiozender NH was vanuit Polen een verzoek binnengekomen om hier naar hem uit te kijken. Een wijkagent wist hem uiteindelijk aan te houden. Waarvoor de Pool de gevangenis in moet is niet duidelijk. En dan het weer van Meer Online. Veel stapelwolken met af en toe zon, vooral langs de kust. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog en nog even zon. Daarna vanuit het westen buien. Het wordt wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. Op de A35 Almelo-Duitse grens bij Enschede ook 10 minuten vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden is het oponthoud een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

zomer in de radio van Another and 54 Ultra. Zojuist hoorde je Talk to You en ook nog hier gedraaid Genesis en Jesus, He Knows Me. Voor je zondagmiddag welkom in je weekend bij Twente FM. Zit je goed met heel veel fijne muziek in het vooruitzicht. Zometeen UB40, beetje zomer op de radio. En ook de Pasadena's uit de jaren 80 gaan we nog voor je draaien. Mis je zelf nog iets? Kan ik iets voor je doen op deze zondagmiddag? Laat het dan vooral weten. Mail me via jordi@twentefm.nl. Of even via de app, die vind je op twentefm.nl.

heel voorzichtig probeert het zonnetje erbij te komen. En dat kan ongetwijfeld ook komen door UB40 zojuist met Higher Ground. Lekker zomer op de radio. En dat terwijl we toch een beetje in een wisselvallige periode tegemoet gaan. De komende week lijkt de temperatuur een klein stapje terug te doen. En hebben we nog maar 16 tot 17 graden. Maar het wordt ongetwijfeld wel weer beter. Daar hoeven we niet zo bang voor te zijn. Welkom bij Twente FM met onderweg Shakira.

0: woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De politie onderzoekt een woningoverval aan de Kaldehoekweg in Oldenzaal. De overval vond gisteren plaats in de vroege ochtend. Na de melding startte de politie direct een onderzoek in de omgeving. Daarbij werd ook een speurhond ingezet om naar mogelijke verdachten en sporen te zoeken. Voor het onderzoek werd een deel van de Griekenlandlaan tijdelijk afgezet. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie roept getuigen op om zich te melden. Het doek gaat letterlijk weer op in het theaterhotel in Almelo. Ruim 2 jaar nadat de Schouwburg de deuren sloot, is er voor komend seizoen opnieuw een theaterprogramma aangekondigd. En dat is opmerkelijk, omdat de zaal destijds juist werd gesloten vanwege de verouderde staat ervan. De heropening zorgt ook voor politieke vragen. Almelo onderzoekt namelijk de komst van een nieuw theater in het oude stadhuis. De gemeente houdt vast aan die plannen en zegt dat de voorstellingen in het theaterhotel daar niets aan veranderen. De VVD vraagt zich ondertussen af waarom er nu ineens weer gespeeld kan worden als dat eerder niet meer mogelijk zou zijn geweest. En tot slot is hier het weer voor Twente. Langzaam wordt het overal droog en ook de zon krijgt steeds meer ruimte. De temperatuur ligt vandaag rond de 19 graden. De wind is matig en komt uit zuidwestelijke richting.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens staat bij Zevenaar.

Dit zijn ook fijne suggesties. De Jam uit de jaren 80 en The Town Called Malice. Die suggestie kreeg ik binnen via de mail. Martin die vroeg hem aan. En daarvoor draaiden we ook nog Simply Red and Stars. En het streeknieuws hoorde je ook nog met Tanja Reinders. Dat lees je na op onze website. 120.nl is je nieuwsarchief met het laatste nieuwsfeiten.

Beetje vergeten hit was het wel. Go West and the King of Wishful Thinking. Ook nog de Kid Laroi en Justin Bieber samen met Stay. Nou, blijf lekker bij de middagshow, dan zit je geramd met heel veel fijne muziek voor je zondagmiddag. Met vanmiddag natuurlijk een spannende wedstrijd voor Max Verstappen in de Formule 1. De Grand Prix van Monaco, waar hij vanaf de tweede plek start. Kan

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: nijhuis.nl/luister. Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. In Leuvenheim in Gelderland heeft de politie een eind gemaakt aan een illegaal feest. Er waren ruim 100 mensen. De geluidsinstallatie werd meegenomen en de mensen gevraagd om te vertrekken. Ze kregen het advies om niet met drank of drugs op te gaan rijden. Drie deden dat toch en die zijn aangehouden. Een groep wielrenners heeft op de Veluwe de man uit Wezep teruggevonden die sinds donderdag werd vermist. Gisteren was al uitgebreid gezocht, maar dat leverde niks op. 'S Avonds moest worden gestopt omdat er gevaar dreigde door de wolven in het gebied. De teruggevonden man is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. Zeker 1 dode en 5 gewonden bij schietpartijen in Israël. Ze waren op meerdere plekken in het midden van het land bij de westelijke Jordaanoever. 2 verdachten zouden zijn uitgeschakeld, zegt Al Jazeera. Naar andere verdachten wordt nog gezocht. Een wapen dat bij de schietpartij is gebruikt zou zijn gevonden. En China wil dat elektrische auto's compacter worden. Al jaren is de trend andersom. Er is vraag naar ruimte, meer actieradius en meer snufjes. En dus worden de stekkerwagens groter en groter. Sommige zijn al 2 meter breed. Dat drukt op de infrastructuur, zegt China. Want die auto's passen niet meer in gewone parkeervakken. En dan het weer van Weer Online. Veel stapelwolken, maar ook af en toe zon, vooral aan de kust. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog met wolkenvelden en zon. Later vanuit het westen buien, wordt wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een half uur. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik ook een kwartier extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Jordi Goorman.
11: Zometeen de man die dit jaar met een nieuw album kwam, The Romantics, Bruno Mars.

Bruno Mars, lekkere energieke was dit, zeg. Just Might. Inmiddels heeft hij weer een zoeter dan zoete hit die ook is uitgekomen. En we draaien ook nog Maroon 5. Wake up call bij Twente FM. Het radiostation voor Twente voor je zondagmiddag. Met straks, als het goed is, iets meer ruimte voor de zon. Voorzichtig aan probeert hij wat meer door te breken na een wat bewolkte start van je zondag. Maar het wordt vanmiddag ietsje zonniger. En het is nog zeker niet koud, met maximum temperaturen van zo'n 20 graden. Dit is Twente FM met straks Maan en de jeugd van tegenwoordig na Michael Jackson.

is een tijdje de microfoon aan de wil gehangen. Werd het nog even de Jordan, dat was haar alter ego, vernoemd naar de wijk waar ze opgroeide in Amsterdam, de Jordaan. En inmiddels is ze weer terug met een nieuw album. En dat album heet dan weer gewoon weer Caro. Dus ja, zo werkt dat dan voor Caro Emerald. Zojuist hoorde je dus met Back It Up. Straks hier het strijknieuws. Dit is Miles Smit met Stargazing bij Twente.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. Gisteravond is er een ongeluk gebeurd op de kruising van de Violierstraat en de Rietstraat in Omelo. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur. Door de klap sloeg een van de voertuigen over de kop. Ambulancepersoneel heeft de betrokkenen nagekeken, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie hield wel een van de bestuurders aan, maar waarom is nog niet bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Beide auto's zijn afgesleept. De gemeente Wierden wil inwoners betrekken bij de plannen om in de toekomst minder afhankelijk te worden van aardgas. Daarom ligt vanaf maandag een ontwerp voor het warmteprogramma ter inzage. Daarin staat hoe woningen en gebouwen richting 2050 duurzamer verwarmd kunnen worden. Volgens wethouder Richard Kortehoeven wordt niemand verplicht om nu direct maatregelen te nemen. De gemeente houdt op 17 en 18 juni informatiebijeenkomsten in Wierden en in Enter. Inwoners kunnen daar vragen stellen en meedenken over de plannen voor hun buurt. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. De temperatuur ligt vandaag rond de 19 graden. De wind is matig en komt uit zuidwestelijke richting. De komende dagen blijft het wisselvallig en fris voor de tijd van het jaar, met maxima die blijven schommelen rond de 19 graden.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens heb je ongeveer een half uur vertraging door grenscontrole. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Kuik een kwartier op onthoud. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Leuke samenwerking destijds in de jaren 90 met Kate Pearson en R.E.M. samen. Shiny Happy People. Ik word altijd spontaan blij van deze platen. Daarvoor nog ABC uit de jaren 80 met The Look of Love. En het streeknieuws dat is na te lezen. Ga daarvoor naar 1, 2.

When You're Gone, Shawn Mendes. En ook draaiden we zojuist nog Alesso en Zero Larsen met Words bij Twente FM. Nou, vandaag een dag die startte met wat bewolking, zelfs een spatje regen hier en daar. Maar inmiddels is het opgeklaard, komt de zon er even bij voor de rest van je middag met temperaturen van maximaal 20 graden. Vanavond en vannacht iets meer bewolking, blijft dan wel droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 11 graden. Morgen de maandag, die start met ruimte voor de zon. Maar in de loop van de dag, vooral in de avond, gaan er ook buien vallen en het wordt maximaal 21 graden. Dan de rest van de week, die lijkt ietsje droger te gaan verlopen. Er is wat ruimte voor de zon, er kan af en toe een spatje regen tussen zitten. Maar de temperaturen die doen wel een stapje terug met overdag 16 tot maximaal 19 graden. Later in de week lijkt de temperatuur wat op te lopen en ietsje droger. Dus ziet er op een gegeven moment redelijk uit.

5 Seconds of Summer en Complete Mess. Fijn hit van alweer een paar jaar geleden. En daarvoor Alex Warren, Fever Dream. Daarmee aan het einde gekomen van Weekend Henk. Zometeen na drieën neemt plaats achter de microfoon Michel Otter. Hij is je host voor de rest van je zondagmiddag. Lekker genieten met veel fijne muziek. En ik spreek je morgen weer.

0: Lekker hoor.
1: Nee.
0: Van 3 uur betaald kregen we om 15:45 naar huis, Jordi Goorman. Lekker joh. Hey. Oh jongens, zometeen na de klok van 3 de Otto Show op Twente FM met die ene jongen, Michel Otter. Misschien ken je hem wel, misschien ken je hem niet.
1: Ik ken hem wel, ja.
0: En ik wil je nu alvast vragen, als je denkt ik heb verzoekjes voor de komende 3 uur, kom maar door via de berichtenbox op twentefm.nl. Dan kan

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Oh, vrienden, vriendinnen, het is bijna 3 uur. Hier op Twente FM, wat fijn dat je luistert naar jouw keuze in Twente. Mijn naam is Michel Otter en ik ben bij je tot de klok van 3. Wat was mijn naam?
9: Michel Otter.
8: Nee, oké, dat is duidelijk. Dat is fijn dat iemand anders dat ook even kan vertellen, toch? Ja. Hé, maar ik was aan het vertellen, ik ben tot 6 uur bij je. En in die 3 uur die ik bij je ben, kan ik natuurlijk gewoon netjes de playlist afwerken die ik voor mijn neusje heb liggen. Maar ik kan ook jouw liedjes draaien. Ja, het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even naar onze website te gaan, twentefm.nl. De berichtenbox opzoeken en dan mij een berichtje sturen met welk liedje jij wil horen. Of je stuurt een berichtje via de 120-app. Inmiddels is het precies 3 uur tijd voor het nieuws.
0: Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp.
8: Hey Daan,
10: ik ben Michel. Een achtervolging door de marechaussee is op de A13 geëindigd in een crash. Ze zaten afgelopen nacht een automobilist achterna die op de vlucht was voor een controle. Uiteindelijk botste die bij de afrit Delft op een andere auto. 5 mensen raakten gewond en die zaten allemaal in de auto van de verdachte. In het Gelderse Leuvenheim hebben agenten vanochtend een illegale party stilgelegd. Er waren 100 mensen op afgekomen en er was een muziekinstallatie. Die is in beslag genomen. 2 Belgen en een Brabander besloten daarna om weg te rijden terwijl ze onder invloed waren. Zij zijn aangehouden. Er wordt veel te weinig duurzame vliegtuigbrandstof geproduceerd, dat bijvoorbeeld gemaakt wordt uit gebruikt frituurvet, etensresten of tuinafval. De luchtvaartsector klaagt dat oliemaatschappijen er nauwelijks mee bezig zijn en liever kerosine op basis van aardolie aanbieden. Ook overheden zouden meer kunnen doen, vindt de sector. En het kan een mooie racemiddag worden voor Max Verstappen in Monaco, waar nu zo'n beetje de Grand Prix begint. Na een prima kwalificatie gisteren start hij vanaf de 2e plek. Voor Verstappen is het een thuiswedstrijd, want hij woont in Monaco. Hij kwam vanmiddag met de boot naar het circuit. Dan nog het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond op de meeste plekken droog. En morgen start ook droog. In de middag wel kans op regen en dan een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf knooppunt de Oudijk is de vertraging 20 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik ook een kwartier extra reistijd. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
12: Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
0: Twente FM.
13: Kom eens lekker zitten, zet je hersenen uit en ga fantastisch genieten van
0: de Otter Show.

0: zo geslaan hier, hè? Ja, misschien liep ik wel per ongeluk tegen het meubel aan, hè? Dat kan natuurlijk, ja. Heb ik thuis ook wel eens, dan slaat het zo allemaal over. Ja, dat gebeurt af en toe. Hey, goedemiddag, welkom. 3:06 bij de Ottershow op Twente FM. Wat fijn dat je erbij bent. We gaan er een hartstikke lekkere show van maken met elkaar. La la la.
1: De Ottershow met Michel Otter.
0: Zo'n show.
1: Twente FM.
0: Het alles overslaat. Kijk, alles slaat over. Nou, dat deed ik zelf. Ja, ik zeg het maar even. Hè? En je niet denkt dat alles ontploft hier. Hey, wat fijn dat je er bent. Ja, we gaan er een lekkere show van maken, zei ik met elkaar. Dat doe ik omdat ik zelf natuurlijk heel veel fijne muziek mee heb genomen. Maar ook omdat jij misschien wel denkt... Michel, ik wil nog wel een leuk liedje horen. Kom maar door via de berichtenbox op twentefm.nl. Of in de berichtenbox op 120.nl. Of in de app van 120. Dat kan ook. Op allemaal plekken kan dat gewoon. En dan kan ik het allemaal lezen. En er komt allemaal bij mij hier binnen. En dan, ja, als het een beetje passend is bij deze middag... kan ik het voor je draaien. En wat is dan passend bij deze middag? Dat is dan wel weer zo'n discussiepuntje. Als ik naar buiten kijk, dan kan ik alleen maar liedjes draaien over regen. Ja, ik vind het is... Nou ja, ik wil niet negatief doen. Doe ik niet. Ik ben een hele positieve jongen. Maar het is wel echt zeik weer, hè, de hele dag al. Zo'n beetje. Ik heb wel hard gelopen vanochtend. Toen was het droog. Prima. 14 graden. Dat is best lekker hardloopweer eigenlijk, als je er goed over nadenkt. Maar verder... Nou. Het is nog niet zo heel erg om over naar huis te schrijven vandaag. Nee. Maar goed, dus die berichtenbox. Daar kun jij jouw verzoekjes in droppen. Daar ging het eigenlijk over. Zometeen een prachtige Ottersontdekking. Wat dat is, dat hou ik nog even geheim. Dat is zo spannend om even te doen. Ja. En ook Black Eyed Peas komt zometeen voorbij. En dit is Bausa. Maar zo'n lekker zomers liedje voor de zonnestraaltjes. Dit is Magnetic.

0: Michel Alter.
1: Ik heb iets minder complimenteus over het werk wat u heeft gedaan. En ik probeer me zorgvuldig uit te drukken. Maar het komt in de buurt van broddelwerk.
0: De Alter Show.

0: Stop lying, don't lie, zo heette het liedje van de Black Eyed Peas. Die hoor je bij de Autoshow op Twente FM. En ja, dat is wel grappig. Ik was een serie aan het kijken met mijn dochter van 12. De Rookie, zo heet die serie. Ik kende de serie niet, schijn al 6000 seizoenen van te zijn. Het is best een grappige serie over politieagenten in opleiding die dan begeleid worden door echte politieagenten. Maakt allemaal niet zo heel veel uit, maar op een gegeven moment waren ze in een tuin van een artiest. En die artiest die was dan heel belangrijk. En mijn dochter had niet door wie dat was. Die artiest, dat was Will.i.am. Je weet wel, die rapper van de Black Eyed Peas. En dus ik zeg, weet je niet wie dat is? Nee, geen idee. Dus toen liet ik gewoon even een willekeurig liedje horen van de Black Eyed Peas. Niet deze, maar nou, zo'n andere dikke hit in ieder geval. En toen zei ze, oh, is dat die meneer? En toen herkenden ze hem wel. Dus dat is wel grappig, hè. Dat ik, ja, mijn generatie, die oude mensen, Generation X, die mensen die herkennen gewoon zo'n Will.i.am. Omdat ja, in die tijd dat wij een jaar of 25, 30 waren, toen was dat helemaal hip en happening natuurlijk. En tegenwoordig natuurlijk niet meer helemaal zo. Maar die liedjes die leven nog steeds voort in Instagram en in TikTok met name natuurlijk bij die jongeren. Maar daar komen allemaal van die liedjes voorbij en dan herkennen ze het allemaal wel. Dat is zo grappig, jongen. Die kinderen die kennen echt best wel veel oude liedjes. Maar dus niet precies wie die artiesten nou zijn en dat soort dingen meer. Dus ik ken ook maar 3 regeltjes, want het is allemaal heel snel. Zo swipey, swipey, swipey, alles weg. Maar toch, ja, ik vind het wel altijd heel erg grappig.
1: Otters ontdekking.
0: Oh, daar is het ook weer tijd voor. Otters ontdekking bij de Ottershow op Twente FM. Een nieuw liedje waarvan ik vind, dat liedje, ja, dat is lekker. Die moeten we even draaien. En nu zat ik een paar uurtjes geleden thuis op de bank en ik zette even een plaatje op. Dat plaatje die ik heb gekocht, die nieuwe van Ray. Nou ja, nieuw. Ja, hij is al van dit jaar, dus dat is nog nieuw genoeg. This Music May Contain Hope, zo heet die plaat. Geweldig natuurlijk, hè. Daar staat natuurlijk ook dat geweldige hitje van haar op, hè. Ja, je weet wel. Kan ik hem er nog even bij pakken gauw? Ja, dat hoeft ook natuurlijk helemaal niet, maar je kent dat geweldige hitje natuurlijk. Where's My Husband? Maar goed, los daarvan. Het is echt een prachtige plaat. Mooi vormgegeven. Het is, ik ga het niet eens uitleggen. Eigenlijk moet je gewoon zelf kopen. Hij is zo ontzettend mooi. Maar ik was dus aan het luisteren. En toen kwam ik een liedje tegen. Toen dacht ik, oh, maar die wil ik vandaag even draaien op de radio. Het is geen singeltje. Het zou best een singeltje kunnen zijn. Niet alles op die plaat kan zomaar single zijn. Er staan best wel ingewikkelde dingetjes op af en toe. Maar deze zou best wel eens een singeltje kunnen worden. Ik vind hem echt heel goed, heel erg mooi. Het gaat over hoop. Hey, en dat is dan ook weer de titel van die plaat. This Music May Contain Hope. Nou, dit liedje gaat wat mij betreft heel erg over hoop. Never Give Up, zo dat zingt ze heel vaak in het liedje. En het liedje dat heet Lifeboat. Dit is Ray.
1: Otters ontdekking.
0: Denk ik.
2: Towards a rest.
3: Never give up.
2: Never give up.
3: Never.
4: Not give up.

0: So I'm not giving up yet.
1: I'm not giving up yet.
2: I'm not giving up

0: Michel Alter.
1: Prima. We weten niet dat Michel hier
2: hij doet enorm zijn best. Maar voor de rest kan hij er helemaal niks van.
0: De Alter Show.

Keep on moving. Daarvoor hoorde je ook nog Otters ontdekking van vandaag. Dat liedje van Ray, Lifeboat, hoe heet dat liedje? Ik vind het misschien wel een van de beste liedjes van 2026. Ja, dat hele album staat vol met pareltjes. Maar deze jongen, die kwam binnen. Ook de tekst natuurlijk. En prachtig, man. Wat gaaf. Ik ga hem zeker vaker draaien. En dan krijg ik vast ruzie over met allemaal mensen binnen. Maar dat is het mij waard. Ja, ik ben altijd heel netjes en zo. Maar hier wil ik wel rebels voor zijn. Voor zo'n mooi liedje. Daar komt mijn rebellie wel even naar boven drijven, zeg maar. En heb jij nou liedjes waarvan je denkt, die vind ik echt heel erg tof. Wil je die voor me draaien? Dan doe ik dat natuurlijk. Straks draai ik nog iets voor Ton en Mireille. Die hebben gisteren al iets aangevraagd. En ik heb gisteren gezegd, alles wat vandaag binnenkomt, dat draai ik morgen. Dus die komt zeker nog voorbij zometeen. En voor de rest, zien we het wel. Nu is het tijd voor Armin van Buuren samen met Chef Special. Dit is Larger Than Life.

0: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Wil jij €500 netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
2: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. Gisteravond is er een ongeluk gebeurd op de kruising van de Violierstraat en de Rietstraat in Almelo. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur. Door de klap sloeg een van de voertuigen over de kop. Ambulancepersoneel heeft de betrokkenen nagekeken, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie hield wel een van de bestuurders aan, maar waarom is nog niet bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Beide auto's zijn afgesleept. De gemeente Wierde wil inwoners betrekken bij de plannen om in de toekomst minder afhankelijk te worden van aardgas. Daarom ligt vanaf maandag een ontwerp voor het warmteprogramma ter inzage. Daarin staat hoe woningen en gebouwen richting 2050 duurzamer verwarmd kunnen worden. Volgens wethouder Richard Kortehoeven wordt niemand verplicht om nu direct maatregelen te nemen. De gemeente houdt op 17 en 18 juni informatiebijeenkomsten in Wierde en in Enter. Inwoners kunnen daar vragen stellen en meedenken over de plannen voor hun buurt. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. De temperatuur ligt vandaag rond de 19 graden. De wind is matig en komt uit zuidwestelijke richting. De komende dagen blijft het wisselvallig en fris voor de tijd van het jaar, met maxima die blijven schommelen rond de 19 graden.
8: Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Michel Otten.

Fields. Wat een fijn liedje is dit, zeg. Niet te geloven. Ja, fluit hem even af anders. 4:06 geworden inmiddels bij de Otto Show op Twente FM. Fijn dat je er bent. Tot 6:00 ben ik bij je en ik heb goed nieuws, lieve mensen. Normaal gesproken, dat schakelen we om 6:00 over op onze computer en die draait dan liedjes voor je. En dan is er geen enkele context, niemand die iets duidt, niemand die iets vertelt. Maar vanaf vandaag hebben wij een nieuw programma tussen 6 en 8 hier op de zender. Hielke Reefman, dat is degene die dat komt doen. En hij heeft het programma de weekendfinale. Niet de ervoor. Dan word je gestenigd en doodgemaakt en dat soort dingen. Nee, weekendfinale. En dat wordt een feestje op de radio. Ik heb er nu al zin in. Echt waar. Hey, ik zei het net. Verzoekjes die je mag je doorgeven via de berichtenbox op twentefm.nl. Nou, dat hebben Ton en Mireille al gedaan gisteren. En zij vroegen om deze. De live uitvoering van Supertramp en The Long Way Home. Take The Long Way Home. Trouwens, nog zo. Ja, die ja. Dat is te gek, man. Speciaal naar de plaatszaak geweest, want ik had hem niet live. Even gekocht. Ja, mooi man. Ja. Doe graag, met liefde. Live from Wembley, 1979. Lekker man.

lekker man. Miley Cyrus. En het liedje is ook leuk. Flowers. Die hoor je bij de Otto Show op Twente FM. Daarvoor nog Take the Long Way Home van Supertramp. Ha, lekker om die ook even een keertje te draaien. Zeker weten. Hey, Niall Horan, die ken je misschien wel. Was ooit van One Direction. En tegenwoordig is hij al een tijd lang een zeer gerespecteerd artiest. Hij heeft een nieuw album uitgebracht. Dat album werd voorafgegaan door het singeltje Dinner Party. Die hebben we al wel gedraaid hier op de zender. Maar dat album, dat heet ook gewoon Dinner Party, is afgelopen vrijdag uitgebracht. En daar staan nog meer hele goede liedjes op. Ook zijn nieuwe singeltje. Och, en die is ook zo fijn, jongen. Oh, mijn goodness. Ik draai hem graag even voor je. Omdat het zo fijn is. Niall Horan, misschien moet ik deze ook maar even kopen op vinyl. Ja, man. Taste So Good, zo heet het liedje. Bij de Otto Show op Twente FM.

0: Alter.
1: Ja, ik ben het helemaal met de Klaver eens die net zei van dat dan moet 100% van tafel. Gewoon ophouden ermee. Vandaag uw verlies nemen en daarmee stoppen.
0: De Alter Show.

voor komend weekend. Ja, gisteren bijvoorbeeld was namelijk in Borne het Mooi Weer Festival. Met iets minder mooi weer dan verwacht, maar nog steeds hartstikke leuke muziek. Overal rondom de gemeente Borne en in de gemeente Borne te beluisteren vooral. Zoiets gelijkwaardigs, dat is komend weekend in Denenkamp. Sound Gardens Denenkamp, zo heet dat. Dat is op zaterdagmiddagavond, moet ik zeggen, van 6 tot 10. Dan kun je in 13 verschillende tuinen in het dorp luisteren naar allerlei bandjes die daar optreden. Het is echt super tof. En er is ook nog een afterparty bij de wethouder en bij Skik vanaf 10 uur, waar je gratis naar binnen kunt. De hele avond is in feite gratis. Je kunt wel met een QR-code een donatietje doen. Dat is dan weer hartstikke leuk. Super tof, jongen. In Denenkamp. Ja, wil je meer informatie daarover? Check even hun website soundgardensdenenkamp.nl. Ja, wie weet zie je daar wel de nieuwe Suzanne en Freek bijvoorbeeld, hè, van de toekomst. Zou zomaar kunnen, ja. Hey, fijne muziek nu. Hey, van Suzanne en Freek, daar komt goed uit. Dit is Halverwege.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. In de Drentse plaats Norg staat een garagebedrijf in brand, pal naast een tankstation. Op foto's is te zien dat de vlammen uit het dak slaan. Grote zwarte rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. Mensen in de omgeving van de brand in Norg zijn gewaarschuwd met een NL-alert. Max Verstappen is uitgevallen bij de Grand Prix van Monaco. Hij mocht starten vanaf de tweede plek, maar al na de eerste meters hield de motor ermee op. Hij heeft de auto daarna naar de garage gereden. Het is een flinke domper voor Verstappen, die toch al niet een heel lekker seizoen heeft. Het Iraanse voetbalelftal is geland in Mexico, waar ze zich verder gaan voorbereiden op komend WK. Ze zullen 3 wedstrijden spelen in Amerika, waarmee Iran natuurlijk in oorlog is. Alle Iraanse spelers hebben in ieder geval wel een Amerikaans visum gekregen, maar dat geldt nog niet voor iedereen van de Iraanse technische staf. En in Eindhoven is afgelopen nacht een vrouw gered uit een brandend huis. Volgens het Eindhovens Dagblad sprong ze uit het raam en werd ze opgevangen door mensen die toevallig langs fietsten. Opvallend, haar redders waren mannen en vrouwen die allemaal een bruidsjurk aan hadden vanwege een themafeestje. Dan nog het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond bijna overal droog. Morgen start ook droog, maar in de middag vanuit het westen regen en dan een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM. In

0: Nee, maar verder valt het reuze mee met de jaloezie van Sabrina Carpenter over het feit dat haar vriendje een nieuw vriendinnetje heeft. Ja, T-story bij de Otto Shop Twente FM.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Hey, fijn dat je er bent bij de Otter Show op Twente FM. De komende 2 uur ben ik nog bij je met een heleboel fijne muziek. Ja, ik kies het allemaal bijna zelf uit. Maar jij mag daar ook best wel wat invloed op uitoefenen. Geen enkel probleem, dat kun je doen door een berichtje te sturen via de berichtenbox op twentefm.nl. Of in de 1 Twente app, die kun je downloaden. En dan ben je ook gelijk helemaal bij met al het nieuws, hè. Want op die beide sites, of nou ja, op de site en op de app, daar staat natuurlijk ook al onze regionale nieuws. Ja, dan kun je onder andere lezen dat er in Oldenzaal nogal een dingetje is voor wat betreft een nieuwe subsidie die daar is. En waar waarschijnlijk een heleboel verenigingen de subsidietermijn gemist hebben. En ja, dat hele verhaal, dat kun je dus nalezen op onze website. En beluisteren, want het was ook in Twente Wordt Wakker te behoren al. Hey, fijn dat je er bent. Ik ben Michel Otter, tot 6 uur dus bij je. En daarna, na 6, is hier Hielke Reefman. En Hielke is nieuw bij de club. En hij gaat weekendfinale voor je doen. Ja, jongens, dat wordt een hartstikke leuke show. Hij gaat een feestje voor je bouwen hier op de radio. Echt super tof. Zometeen hoor je Bob Marley en zijn Wailers met Iron Lion Zion. Maar eerst Harry Styles, Adore You.

0: Ik zie een zon. Ah, lekker. Ik heb hem gemist vandaag. Ja, die zon een beetje. Ja, maar ik zie hem nu echt. Het is ook een beetje koud. Het is een beetje fris hier in de studio. Ja. Dan draai ik maar een beetje muziek waar je warm van wordt. Zoals Bob Marley en The Wailers en I Am Lion Zion. En Harry Styles, Adore You, ook zo leuk. Ja, man. Hey, fijn dat je er bent bij de Otter Show. Het is weer tijd voor...
1: De Otter Show Essential.
0: Ja, leuk, leuk, leuk. Ik heb vandaag eentje meegenomen. The Scripts, je kent die band natuurlijk wel. Dikke vette hits zoals Superheroes en Rain en Hall of Fame samen met Will I Am of The Last Time. Maar er is één liedje waarvan ik denk, ja, dat is wel hun... Hun essential, hun liedje die je gehoord moet hebben. Anders heb je de script eigenlijk niet gehoord. En waarom draai ik dit eigenlijk? Daar zit nog wel een beetje context aan trouwens. Ja, het is niet zomaar. Ja, dat had ook gekund hoor. Maar ze hebben aangekondigd dat ze naast het concert wat ze al geven op 11 juli in de Johan Cruijff Arena... ook nog twee concerten gaan geven in de Ziggo Dome op 26 en 27 november. En daar zijn kaartjes voor. Ik weet niet of het al uitverkocht is hoor. Geen idee. Ik zal even checken voor je. Dan weet je dat, of je de moeite moet nemen om kaartjes te kopen. Oh, er zijn nog hartstikke veel kaartjes volgens mij. Nou, niet hartstikke veel, maar er zijn nog kaartjes. Dus je kunt er nog naartoe. 26, 27 november naar de script in de Ziggo Dome in Amsterdam. Geen enkel probleem. En dus vandaag...
1: De Otter Show Essential.
0: De script met dit prachtige liedje. Och, wat is dit mooi. Ik ga hem meezingen van begin tot eind en weer terug. The Man Who Can't Be Moved.

fijn. This is the last time van Keane. En daarvoor hoorde je ook nog The Man Who Can't Be Moved on the Script. Ja, ik had het over dat concert, hè, wat ze geven in de Ziggo Dome in Amsterdam. En ik drukte gewoon even op een willekeurig plekje in de zaal. Eerste ring, beetje, ja, beetje vooraan eerste ring. Dus dan heb je gewoon een zitplekje. Weet je wat het kost? Nou, doe eens een gokje. Doe eens een gokje. Nee, hoger. Doe nog een gokje. Nee, nog hoger. €173 voor één kaartje. Niet normaal. Dus ik denk dat het de last time was dat ik überhaupt een concert heb bezocht ooit, lang geleden. Also, ik ga echt geen €173 voor een ticket betalen. Ben je nou gek geworden? Ja, ik vind het echt heftig. Ik vind het echt heftig. Nou ja, goed. Doe maar. Dan moeten we maar gewoon lekker liedjes luisteren op onze platenspeler en via Spotify en allerlei andere dingen. Ja, toch? Ja, toch? Zoals de nieuwe single van Taylor Swift voor de film Toy Story 5. Dit is I Knew It, I Knew You.

0: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
4: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. Gisteravond is er een ongeluk gebeurd op de kruising van de Violierstraat en de Rietstraat in Almelo. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur. Door de klap sloeg een van de voertuigen over de kop. Ambulancepersoneel heeft de betrokkenen nagekeken, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie hield wel een van de bestuurders aan, maar waarom is nog niet bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Beide auto's zijn afgesleept. De gemeente Wierden wil inwoners betrekken bij de plannen om in de toekomst minder afhankelijk te worden van aardgas. Daarom ligt vanaf maandag een ontwerp voor het warmteprogramma ter inzage. Daarin staat hoe woningen en gebouwen richting 2050 duurzamer verwarmd kunnen worden. Volgens wethouder Richard Kortehoeven wordt niemand verplicht om nu direct maatregelen te nemen. De gemeente houdt op 17 en 18 juni informatiebijeenkomsten in Wierden en in Enter. Inwoners kunnen daar vragen stellen en meedenken over de plannen voor hun buurt. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. De temperatuur ligt vandaag rond de 19 graden. De wind is matig en komt uit zuidwestelijke richting. De komende dagen blijft het wisselvallig en fris voor de tijd van het jaar, met maxima die blijven schommelen rond de 19 graden.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
8: Michel Otten.
9: Onder deze spanning, met deze druk, zo kunnen presteren. Het is onwaarschijnlijk goed.
5: De Otter Show.

0: Dance All Days. Ja, dat waren goede tijden, hè? Ach, weet je nog? Vroeger.
1: Ja.
0: Wang Chung hoor je.
2: Dance All Days.
0: En voor het nieuws had ik ook nog de Rolling Stones voor je met In The Stars. Wat een gaaf liedje is dat ook, hè? Oh man, wat hebben die het goed gedaan, zeg. Niet te geloven. Hey, we gaan even kijken naar een beetje sport. Want voor de twee Bornse voetbalclubs was het een spannend middagje. PVV Borne, die moest in Hengelo tegen Sasveldia. Waarom in Hengelo? Ik heb geen idee. Maar daar moesten ze spelen voor promotie. Ja, en Borne, BVV Borne, die heeft de wedstrijd gewonnen. Even kijken hoeveel hebben ze gewonnen. Geen idee. Er waren wel 4 rode kaarten. 2 voor Borne en 2 voor Sasveldia. En Neo, die kon promotie winnen naar de 3e divisie. Vanuit de 4e divisie. Zij moesten een 1-0 voorsprong verdedigen. Die ze hadden verdiend afgelopen woensdag in Borne zelf. Maar vandaag in Tiel tegen TEC hebben ze toch verloren met 3-0, waardoor Borne niet is gepromoveerd. En de supportersbussen, 4 bussen vol, terugkomen naar Borne met deze verliespartij op zak. En dus volgend jaar nog een keer 4e divisie. En dan gewoon volgend jaar nog een keer proberen daar in Borne om te promoveren naar de 3e divisie. Want dat zou toch ontzettende historie zijn. Zo hoog heeft Neo volgens mij nog nooit gevoetbald. Dus ja, dat zou tof zijn. Als dat dan lukt, hè. Ja. Twente FM. Met zometeen Bruno Mars, maar eerst de Superman Lovers. En Starlight.

Och, wat is dit mooi. Bruno Mars en Risk It All. Dat is zijn meest recente singeltje. En daarvoor hoorde je ook nog de Superman Lovers bij de Otto Show op Twente FM. Hey, fijn dat je er bent. Ik ben er nog tot de klok van zessen. Ja, echt waar. Je zult het zo lang met mij moeten doen. Ik ben allemaal maar voorprogramma voor het nieuwe programma Weekend Finale. Bij jou gebracht door niemand minder dan Hielke Reefman. Ja, tof. Heel gaaf. Hij is nieuw bij de club. Hij gaat een hartstikke leuke show voor je maken. Dus blijf de hele avond nog luisteren. Tot 8 uur is Hielke dan weer bij je. Dus ja, lekker man, lekker man. Hey, en als ik in de tussentijd nog iets voor je kan doen, laat maar weten. Laat maar weten via de berichtenbox op twentefm.nl of via de 1Twente-app. Dan kun je een gratis en voor niks een berichtje naar mij sturen. En draai ik voor jou wat jij gedraaid wil hebben. Dit is Donna Lewis nu.

Symphony, zo heet het liedje van Shepherd. En daarvoor ook nog Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Het is inmiddels bijna 5 uur bij de Otto op Twente FM. In het verleden had ik een item in dit programma. Een beetje flauw. Dat heette Doe een Lipa met Dua Lipa. Ik draaide elke week een liedje van Dua Lipa. Inmiddels is Dua Lipa van haar troon verstoten. En draai ik tegenwoordig elke week een liedje van Olivia Dean. Haha, die is ook fijn. Sterker nog, die is heel easy to fall in love.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.nl/luister.
1: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. De brandweer probeert in het Drentse Norg met mannenmacht te voorkomen dat een brand in een garagebedrijf overslaat naar het naastgelegen tankstation. Ook proberen ze een oude molen in de buurt te redden. De brand zorgt ook voor flinke rookwolken en ronddwarrelende zonnepaneeldeeltjes. Mensen in de buurt zijn al gewaarschuwd met een NL-alert. Op de A13 zijn vannacht 5 mensen uit 1 auto gewond geraakt nadat ze er vandoor gingen voor de marechaussee. Die wilde de auto controleren. De bestuurder, een 25-jarige man uit Den Haag, knalde tijdens een vlucht bij Delft op een andere auto. Waarschijnlijk was hij onder invloed. In Den Haag hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij de Albanese ambassade. Ze zijn boos over een groot bouwproject in een beschermd natuurgebied in Albanië. Donald Trump, zijn dochter en schoonzoon willen er een luxe vakantieresort laten bouwen met villa's en hotels. Ook in Albanië zelf zijn er protesten. En een rommelige Grand Prix in Monaco. Voor Max Verstappen was de race snel klaar. Zijn motor hield er een seconde na de start al mee op. Ook daarna vielen er verschillende coureurs uit. De wedstrijd is 10 ronden voor het einde stilgelegd, omdat er iets mis is met het asfalt. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft vanavond op de meeste plekken droog. Morgen start ook droog, maar in de middag vanuit het westen regen. En dan iets warmer dan vandaag, een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Otter Show.

0: De Retro Kensington, hè, met nog Eloy Youssef als zanger. Tegenwoordig hebben ze natuurlijk Jason Dowd als zanger. Ja, maar dit is nog steeds hartstikke tof. Bridges hoor je.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: En we zijn alweer in het laatste stukje van de Otter Show aangekomen. Wat fijn dat je er bent. Ik ben Michel Otter dus. Tot 6 uur mag ik plaatjes voor jou draaien. En dat doe ik natuurlijk aan de hand van die playlist die ik hier voor mijn neus heb staan. Er staan leuke liedjes op hoor. Ja, zeker weten. Ik zie dat Fans Joy bijvoorbeeld er nog op staat. Of Chris Cross Amsterdam. John Mayer. Oh, lekker jongens. Ik zie allemaal leuke liedjes staan. Als je denkt, nee Michel, ik heb ook nog wel een goed idee. Kom maar door, hè. Ja, laat me weten. Via de berichtenbox op twentefm.nl of via de 1 Twente app. Daar kun je je berichtje achterlaten. Die komt bij mij in de studio terecht via de digitale snelweg. En wie weet kan ik dan voor jou draaien wat jij gedraaid wilt hebben. Maar dan moet je wel snel zijn, want we hebben nog maar 52 minuten samen. En ik weet niet of onze nieuwe held van deze zender, Hielke, ook aan verzoekplaatjes doet. Of dat hij... Dat hij alles heel strak al geregisseerd heeft en daar niks tussen kan komen. Geen idee hoe hij werkt, dus we gaan het zien. Straks na 6 is hij hier, Hielke Reefman, het nieuwe programma Weekendfinale. En ik doe gewoon zijn voorprogramma. Ja, dat duurt niet...

veel zoetsappiger worden ze toch niet. Katrina and the Waves en Love Shine a Light. En daarvoor nog Ruben Hillen en 20 Seconds. De winnaar van The Voice of Holland, hè, van dit jaar. Hij komt uit Hengelo. Ja, en daarom draaien we hem ook heel graag natuurlijk hier bij de Otto Show Twente FM. Want ja, we moeten onze regionale artiesten ook een klein beetje steunen, zo links en rechts. Maar dat niet alleen, want ik hou ook heel erg van Britse artiesten. Zeker als ze 3 miljoen luisteraars per maand hebben op Spotify. Ik heb het over Freya Ridings. En vorige week heb ik ook al een liedje gedraaid van haar nieuwe album, Mother of Pearl. Maar ik vind het ook leuk om even haar oude liedje te draaien, die zo'n lekkere dikke hit was. Dat liedje dat heet Castles en hoor je nu bij de Otto Show op Twente FM.

Oh, zo weer terug in de jaren 90. Met de Army of Lovers. Zingt eromheen, irritant. Obsession, zo heet het liedje. Het is niet de meest voor de hand liggende van de Army of Lovers die je kunt draaien. Maar ik vond het leuk, hij stond in de playlist. Ik dacht, ah, leuk man, die gooien we er niet uit. In tegenstelling tot Shakira, die stond ook in de playlist. Maar nou ja, die mogen andere mensen draaien. Dat doe ik niet, dat weiger ik. Nee, dat doe ik echt niet. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb ontzettend veel zin om eens even lekker de handen uit de mouwen te steken en eens even lekker te klussen. Mijn hele huis om te toveren. Daar zet ik altijd dit liedje op. Ja, van Fans Joy. Riptide heet hij.

wat een leuk liedje is dit toch. Blijft het. Riptide van Fans Joy. Gebruikt dus in een of ander klusprogramma op tv. Ja, ik vind het leuk. Zometeen om 17:30 het streeknieuws gelezen door Tanja Reinders. Maar eerst deze plaat van Topic samen met A7S. Die heet Breaking Me Shell.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Het CDA in Dinkelland wil opheldering over woningbouwplan De Wieven in Deurningen. Op de locatie moeten 30 woningen komen, maar volgens de partij wachten inwoners al lange tijd op duidelijkheid over de planning, de toewijzing van woningen en de gemaakte afspraken. Ook zou een enquête onder inwoners uit vorig jaar nooit zijn teruggekoppeld. Het CDA heeft daarom schriftelijk vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil dat woningzoekenden in Deurningen snel meer duidelijkheid krijgen over het bouwplan. Kinderen uit Oldenzaal krijgen volgende week de kans om hun talent te laten zien tijdens het eerste Boescultuur Open Podium. Dat wordt zaterdag 13 juni gehouden bij de muziekkoepel in Zuid-Berghuizen. Basisschoolleerlingen kunnen daar optreden met zang, dans, muziek, theater, circus, acts of andere creatieve ideeën. Het Open Podium is bedoeld als een laagdrempelig evenement waarbij plezier en meedoen voorop staan. De optredens duren enkele minuten en de deelnemers krijgen na afloop een kleine verrassing mee naar huis. Aanmelden kan nog via Boes Cultuur. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Op de meeste plaatsen blijft het vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot zo'n 9 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en fris voor de tijd van het jaar. Morgen schijnt eerst de zon, maar later volgen er weer buien. De temperatuur schommelt de aankomende weken rond de 19 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. De Otter Show.
6: Ja. Het is zo gênant dit. Zo gênant.
7: Zielig.
6: Ja, laat ik zielig, ja.
4: Michel Otter.

Ja, hoe heet die film ook alweer? Was dat Basic Instinct? Nee, Dangerous Minds, dat was hem natuurlijk. Waar dit liedje uitkomt. Coolio, samen met LV. Gekke naam. Maar Coolio ook, dus dat maakt niet uit. Gangsta's Paradise, zo heet het liedje. Ja, het gek, gebaseerd natuurlijk op Pastime Paradise van Stevie Wonder. Ook heel erg fijn. Ja, hij is al in het huis hoor. Hielke Reefman, zometeen met weekendfinale. Mocht het woordje de er niet voor zetten. Dus belangrijk, goed oefenen. Ja. Dus blijf hier, hè. Blijf hier. Loop niet weg. Criss-cross Amsterdam hoor je nu.

Mr. Know-It-All van Teddy Swims. Swims, dat staat voor Someone Who Isn't Me Sometimes. Nou, die jongen heeft ook een beste identiteitscrisis als je het goed bekijkt. Hè? Daarvoor nog Tino Martin, Emma Heesters en Chris Cross Amsterdam. En loop niet weg bij de Autoshow op Twente FM. We gaan even terug naar het jaar 2018. In dat jaar had ik nog een programma op de zaterdagavond bij 1 Twente Enschede. En in dat programma maakte ik aan het eind van het jaar altijd een jaarlijstje. En in dat jaarlijstje had je natuurlijk altijd de nummer 1. En die nummer 1 van 2018... Ach jongens, die staat gewoon nu in de playlist. Dus die mag je gewoon draaien van de playlistbaas. Hoe fijn is dat? John Mayer hoor je nu. Dit

en de hele tijd dat wat erin zit. Dat is de hele tijd Lindsey Buckingham zelf. Die heeft dat gesampled en die heeft dat er tussendoor gedaan. Dat kon ook al in 1987. Ja, Big Love voor je. Van Fleetwood Mac bij de Otto Show op Twente FM. En die Otto Show op Twente FM, die zit erop voor vandaag. Volgende week, zaterdag om 3 uur, dan ben ik er weer. En zometeen na de klok van 6, dan is die hier, Hielke Reefman. Weekendfinale, dat is het nieuwe programma wat we hier uit gaan zenden. Echt super tof, jongens. Het is allemaal voorprogramma wat ik hier aan het doen ben. Voor voor weekendfinale. Dat is eigenlijk toch nog weer bijna verkeerd, hè. Jongen. Hey, veel plezier met Hielke. Ik wens je een fijne week. En ik hoop je dus weer te spreken. Volgende week zaterdag om 3 uur. Ik heb nog tijd voor 1 liedje. Die is van Bente en die heet 321. Dus laten we afstellen. 321.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De Online Drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De Online Drogist. Er is er maar één.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Wat een dag voor wielrenster Demi Vollering. Ze heeft in Italië knap de Giro gewonnen. Ze had een achterstand van bijna 50 seconden op klassementsleider Anna van der Breggen, maar reed haar in de laatste etappe uit de roze leiderstrui. Het is voor Vollering voor het eerst dat ze de Giro wint. De brand in een garage in het Drentse Norg zal niet overslaan naar een nabijgelegen tankstation en ook niet naar een molen in de buurt. Dat zegt de veiligheidsregio. Wel zal de garage helemaal afbranden. Binnen liggen winterbanden, wat nog voor veel zwarte rook zal zorgen. Ook een grote brand aan de andere kant van ons land. In Zwaanshoek, niet ver van Schiphol, is brand uitgebroken in een bouwbedrijf dat naast een tuincentrum ligt. Of er gewonden zijn, is niet bekend. In een NL Alert wordt gewaarschuwd voor de rook. En Mercedes-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen. Hamilton werd tweede, Hadjar derde. Het was een rommelige race met veel uitvallers en veel straffen die werden uitgedeeld. Max Verstappen viel bij de start al uit met een kapotte motor. Hij was vooral blij dat er niemand tegen hem aanbotste toen hij daar stil stond. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon, maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale.

Anouk met Girl hier bij Twente FM. Ja, goedenavond. Het is zondag 7 juni. Het is 6 over 6. Maar vooral de eerste keer dat ik hier met jou nog eventjes het weekend mag afsluiten hier bij Twente FM. Want het is echt nog zeker niet voorbij. En ik kan je vertellen, daar heb ik echt zin in. En of je nou de hele dag in de tuin hebt gestaan om je heg te snoeien, of gewoon aan het werk bent of moest, we gaan er nog eventjes het allerbeste van maken. En daarom de lekkerste muziek voor jou. Straks voor je de Police, maar eerst heb ik ABC voor je met Poison Arrow hier bij de avond van Twente FM.

Every Breath You Take, Please. Ik weet niet hoe jij was toen je nog op school zat. Maar ik was vooral bezig met de tussenuren. Beetje ouwe hoeren in de aula en dan achter de dames aan. Wel vaak zonder succes, maar goed. In tegenstelling tot hoe ik was, zijn er een paar jongens uit Noorwegen die toen al te gek bezig waren met de muziek. De namen zijn Edward, Frederik en Philip. En voor hun eindexamens waren ze constant bezig met een muziekproject. En dat ging al vrij snel vrij aardig. Van het veroveren van hun stad gingen ze naar het hele land. En nu hebben ze ook de weg naar de rest van Europa gevonden. En ik wil je vragen, laat even al je stress los. Gooi die volumeknop wat omhoog. Want dit is met het plaatje. Ze heten De Bouwsa nu en dit is Magnetic.

Magnetic van de Bouw, zou je ontkomt er echt niet aan in deze tijd. Maar ik vind het niet erg. Heerlijke plaat. Morgen weer vroeg op. En ik ontbijt dan eigenlijk zelf nooit. En mensen zeggen altijd tegen mij, oh, dat is zo slecht voor je. Maar ik las dat het toch

Satisfy van Calvin Harris en Jesse hier bij Twente FM. Ja, morgen is het weer maandag en ja, dan moet jij misschien ook wel weer vroeg op. Helaas, ik ook. En ja, ik ontbijt dan nooit en dan krijg ik altijd het verwijt. Ontbijt je niet in de ochtend, dat is echt vet slecht om te doen. Maar ik las dus dat dit dus ja, helemaal niet zo zwart-wit is als het klinkt. Zo verschilt het bijvoorbeeld heel erg per persoon, want ja, heb jij veel trek in de ochtend, dan is dat yoghurtje of die boterham dus waarschijnlijk belangrijker voor je lichaam dan als je dat niet hebt. Maar er is dus nog iets, want het heeft ook met geslacht te maken. Ja, het ontbijt is namelijk meestal belangrijker voor vrouwen dan voor mannen. En dat, ja, dat heeft dan weer te maken met het hormoon progesteron. Nou goed, dan weet je dat ook weer. En zo zie je maar of je nou wel of niet ontbijt. Je hoeft niet per se slecht bezig te zijn. Nog even mijn gram halen, weet je wel. Nu hoor je Big Yellow Taxi van Counting Crows hier bij Twente FM.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Het CDA in Dinkelland wil opheldering over woningbouwplan De Wiever in Deurningen. Op de locatie moeten 30 woningen komen, maar volgens de partij wachten inwoners al lange tijd op duidelijkheid over de planning, de toewijzing van woningen en de gemaakte afspraken. Ook zou een enquête onder inwoners uit vorig jaar nooit zijn teruggekoppeld. Het CDA heeft daarom schriftelijk vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil dat woningzoekenden in Deurningen snel meer duidelijkheid krijgen over het bouwplan. Kinderen uit Oldenzaal krijgen volgende week de kans om hun talent te laten zien tijdens het eerste Boescultuur Open Podium. Dat wordt zaterdag 13 juni gehouden bij de muziekkoepel in Zuid-Berghuizen. Basisschoolleerlingen kunnen daar optreden met zang, dans, muziek, theater, circus, acts of andere creatieve ideeën. Het Open Podium is bedoeld als een laagdrempelig evenement waarbij plezier en meedoen voorop staan. De optredens duren enkele minuten en de deelnemers krijgen na afloop een kleine verrassing mee naar huis. Aanmelden kan nog via Bush Cultuur. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Op de meeste plaatsen blijft het vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot zo'n 9 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en fris voor de tijd van het jaar. Morgen schijnt eerst de zon, maar later volgen er weer buien. De temperatuur schommelt de aankomende week rond de 19 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
5: Sluit je week lekker af
3: met Weekendfinale.
5: Weekendfinale.

0: Your Hands van Sia hier bij Twente FM. En ook voor jou dat je er nog bij bent. Wordt gewaardeerd.
1: Nou, ik kan toch niet de enige zijn bij wie de WK-koorts zo aardig warm aan het worden is. Lekker met je maat een pilsje in de kroeg. Enige nadeel is wel, er worden dus heel veel wedstrijden midden in de nacht afgetrapt. En soms ook door de week. Dus ik vroeg me af, kun je dan wel de kroeg in? Nou, dat heb ik even voor je onderzocht. Ik heb goed nieuws voor je. Veel plekken kan je gewoon de kroeg in. In Hengelo mogen bijvoorbeeld cafés tot een half uur na de wedstrijd open blijven. En in Enschede en Oldenzaal mochten de cafés al lang genoeg overblijven. Alleen in Almelo moeten ze nog even regelen dat ook daar het dit jaar mogelijk is. Pff, oplichting of niet? Nou, ik ga nog even snel een oranje shirt bestellen. En dan zie je mij daar met een pilsje in de kroeg staan hoor. Straks weer Peter Gabriel met Steam. Maar nu eerst homewrecker van Somber.

Peter Gabriel met Steam hier bij Twente FM. Ja, het festivalseizoen gaat nu wel echt beginnen. Misschien ben jij ook wel een vaste festivalganger. In dat geval hoop ik dat je een leuk festival hebt gehad. En ligt het aan mij of is het zo dat als je met een groepje naar een festival gaat, je altijd dezelfde rollen hebt? Altijd is er eentje bij die alles voor elkaar heeft. Flesje zonnebrand, heeft diegene. Kauwgompje, heeft diegene ook. Tissues. Dan heb je natuurlijk ook nog de personen die de moederfiguren zijn. Altijd even inchecken bij de rest. Even een watertje voor je halen, tuurlijk. En natuurlijk de persoon die altijd moet plassen of eventjes wil zitten. Ja, en dan zit er ook nog altijd een complete mafkees bij die in een complete waas het hele festival beleeft. Nou, ik zeg niet welke ik ben, maar ik zal vast verklappen. Het is niet één van de eerste drie. Nu best stil met Shut Off The Lights.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Feyenoord heeft trainer Robin van Persie ontslagen. Dat melden meerdere media. Na een wisselvallig seizoen wist hij met Feyenoord als tweede te eindigen en zich dus rechtstreeks te kwalificeren voor de Champions League. Toch zijn de twee nieuwe Feyenoord-directeuren niet tevreden over Van Persie. Ze willen verder met iemand anders. Een gigantische drugsvangst op de Middellandse Zee begin vorige maand kan nu echt worden gekoppeld aan drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Dat schrijft RTL Nieuws. Bolle Jos zou samenwerken met Turkse topcriminelen. De onderschepte 30.000 kilo cocaïne werd bewaakt door 5 zwaar bewapende Nederlanders. Door een grote brand bij Brussel zijn doden gevallen. Er vloog gisteren een loods in brand en de brandweer kon maar moeilijk naar binnen. Er leken toen geen slachtoffers te zijn, maar onder het puin zouden nu zeker 2 lichamen zijn gevonden. Er wordt gevreesd voor meer doden, want er worden nog mensen vermist. En met haar winst van de Giro heeft Demi Vollering nu alle grote wielerrondes op haar naam gezet. Eerder was ze al eens de beste in de Tour de France en de Vuelta. En vanmiddag maakte ze in de laatste etappe van de Giro een achterstand van bijna 50 seconden goed. Vollering zegt dat ze het nog niet helemaal kan geloven. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon, maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale.

Alex Warren. Het Fever Dream hier bij Twente FM. Ja, het is 6 over 7, jazeker. Alex Warren hoorde je dus Fever Dream. En de man bij wie je eigenlijk al weet wanneer hij iets nieuws uitbrengt, dan weet je gewoon zeker, het wordt een succes. En in augustus komt er weer een nieuw album van hem uit. En ja, daar gaan gewoon hits tussen zitten. Ik weet het zeker. En ook lekker om deze te horen, hoor. Als je het hebt over weekendgevoel, dan hoort deze van Robin S daar zeker bij. Dus ik open eventjes voor jou de Twente FM Dansclub. Show me love voor je nu. Hier bij de avond van Twente FM.

Ik heb een beetje iets engs. Ik denk namelijk dat ik word afgeluisterd. En ik moet gewoon weten of dit echt zo is of dat het niet gebeurt. Ja, hoe zit dat nou? Ik onderzoek het straks van je, voor je. In mijn nieuwe rubriek, hoe zit dat nou? Wat word je afgeluisterd?

0: de grote vraag. Word ik afgeluisterd?
1: Zeg, hoe zit dat nou?
0: Ja, je hoort het goed. Hoe zit dat nou? Het wekelijkse moment waar ik op onderzoek uitga om de belangrijkste vragen te beantwoorden. Ja, en deze week de vraag waar ik al een tijdje mee zit. Namelijk, luistert je telefoon mee? Want ik heb echt serieus het idee dat ik de laatste tijd word afgeluisterd. Afgelopen vrijdag zat ik bijvoorbeeld een pilsje te drinken van een merk dat ik nog nooit had gedronken. En ik benoem dat ik het lekker vind. Was ook echt een lekker biertje. Maar nog geen 2 minuten later, boem, reclame van dat merk. Ja, en dit zou natuurlijk toeval kunnen zijn. Maar dan gisteren zit ik met mijn vader te praten over een nieuw automerk. En alweer, boem, direct reclame op Instagram van dat merk. Terwijl ik, daarvoor had ik het nog nooit gezien. Dus om er nou voor eens en voor altijd achter te komen of je telefoon echt meeluistert, spreek ik straks iemand die daar hopelijk meer antwoord op kan geven. Wat denk jij? Luistert je telefoon mee?

0: Heartbreak Anthem van Galantis en David Guetta.
1: Hoe zit dat nou?
0: Ja, hoe zit dat nou? Ik heb dus het gevoel dat ik door mijn telefoon word afgeluisterd. Elke keer wanneer ik het over iets heb, bijvoorbeeld toen had ik het over een nieuw biertje met een vriend. En daarna verscheen meteen een reclame daarover. En ja, ik vertrouw dat niet helemaal. En daarom heb ik aan de andere kant van de lijn iemand die hier onderzoek naar heeft gedaan. Namelijk Lex Soer. Goedenavond, Lex.
2: Goedenavond, Huke.
0: Snap jij waar deze vraag vandaan komt?
2: Ja, zeker snap ik dat. Het is iets wat volgens mij iedereen wel een keer ervaren heeft. Wat ik zelf ook met enige regelmaat gevoeld heb. Dat gevoel dat je denkt van, heb een gesprek gevoerd. En ineens zie ik advertenties of dingen voorbij komen waar we het net over gehad hebben.
0: Ja.
2: Dus ik ken dat zeker.
0: Want is dat in theorie, even buiten het feit of het echt zo is, is het in theorie mogelijk dat die apps meeluisteren met ons wanneer we lekker een drankje aan het doen zijn?
2: Ja, het is een hele lastige. Ik werk zelf in de marketing. Ik weet hoe dat soort systemen informatie van ons verzamelen. Dat kennen we allemaal. Je bezoekt de website van bol.com en ineens zie je daar advertenties van. Platformen weten heel veel van jou. Verzamelen heel veel gegevens en informatie. En die gebruiken ze uiteindelijk om advertenties te tonen. Nou is het zo dat jouw telefoon of Google Home altijd een microfoon erin heeft die aanstaat. Dat zodra jij Hey Google of Hey Siri zegt, hij geactiveerd wordt. Dus in theorie zou het kunnen.
0: Maar je zegt het nu bijvoorbeeld heel rustig, maar als ik dat zo hoor, klinkt het best wel eng eigenlijk dat overal het zou kunnen, zeg maar.
2: Het is niet zo dat alles opgenomen wordt wat jij aan gesprekken voert.
0: Nee, oké.
2: Maar het commando is dan als het ware een soort trigger eigenlijk dat het apparaatje aangaat en dan dus gaat luisteren naar wat jij zegt, zodat hij een actie eigenlijk uit kan voeren.
0: Ja, dus als ik de belangrijke vraag mag stellen, zit ik mezelf gek te maken of kan ik gewoon rustig slapen en word ik niet altijd afgeluisterd?
2: Je kunt zeker rustig slapen. Kijk, in theorie kan het. Er zit ook een belangrijk psychologisch / marketingpsychologisch component aan. Een goed voorbeeld daarvan is als jij net een nieuwe auto koopt of op het oog hebt, dan rij je op de weg, op de snelweg, op de parkeerplaats en overal zie je dat dingen rijden. Eigenlijk als je net iets besproken hebt of ergens mee bezig bent, dat jou specifiek opvalt, omdat ons brein gewend is om bepaalde dingen eigenlijk uit te filteren in de omgeving in plaats van alles te zien. Het kan zijn dat het ergens zo is. Alleen is nergens die bevestiging. Dus zeker gewoon gerust gaan slapen vannacht.
0: Ah, oké, dus ik kan mijn telefoon gewoon aanlaten vanavond.
2: Ja, dat zou ik zeker doen.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
4: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
4: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Het CDA in Dinkelland wil opheldering over woningbouwplan De Wieven in Deurningen. Op de locatie moeten 30 woningen komen, maar volgens de partij wachten inwoners al lange tijd op duidelijkheid over de planning, de toewijzing van woningen en de gemaakte afspraken. Ook zou een enquête onder inwoners uit vorig jaar nooit zijn teruggekoppeld. Het CDA heeft daarom schriftelijk vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil dat woningzoekenden in Deurningen snel meer duidelijkheid krijgen over het bouwplan. Kinderen uit Oldenzaal krijgen volgende week de kans om hun talent te laten zien tijdens het eerste Boescultuur Open Podium. Dat wordt zaterdag 13 juni gehouden bij de muziekkoepel in Zuid-Berghuizen. Basisschoolleerlingen kunnen daar optreden met zang, dans, muziek, theater, circus, acts of andere creatieve ideeën. Het open podium is bedoeld als een laagdrempelig evenement waarbij plezier en meedoen voorop staan. De optredens duren enkele minuten en de deelnemers krijgen na afloop een kleine verrassing mee naar huis. Aanmelden kan nog via Boescultuur. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Op de meeste plaatsen blijft het vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot zo'n 9 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en fris voor de tijd van het jaar. Morgen schijnt eerst de zon, maar later volgen er weer buien. De temperatuur schommelt aankomende weken rond de 19 graden.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Dance No More van Harry Styles. Ja, de man die 10 shows speelt in zowel Amsterdam als Londen. En dat zie je steeds vaker, hè? Dat artiesten niet meer naar jou te komen, maar dat jij als fan jouw artiest moet gaan opzoeken. Ja, en niet alleen bij Harry Styles is dat zo. Celine Dion gaat er bijvoorbeeld 10 doen in Parijs. Of als je Shakira wil zien, dan moet je naar Madrid. En dat heet dus een residency. En voorheen deden artiesten dat alleen bij hun afscheidsreeks. Dus nog even het hele repertoire spelen. Ja, tegenwoordig zie je het steeds vaker. En de reden is, vettere show, minder kosten. Maar ja, voor de fans moet ik zeggen, is het wel iets minder voordelig. Het wordt er namelijk vreselijk duur van.

0: tegen.
1: Suzanne en Freek met Halverwege. Die trouwens ook 10 shows deden, maar dan in het Gelderdome. En die verkopen ze gewoon 10 keer uit, hè? Niet normaal. En Harry Styles maar denken, dat kan ik ook. Ik heb Rhythm of the Jungle voor je dan van The Quick. En straks komt ook Rondé aan met Love of Life. Goed dat je er nog bij bent.

Love of My Life van Rondé hier bij Twente FM. En het zit er alweer op. De eerste editie van Weekendfinale. Alles even nieuw, maar vooral leuk om dit met jou te doen. En volgende week dan ben ik er gewoon weer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: koop je brokante, retro, vintage en antiek, gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. newsoutside.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Robin van Persie is geen trainer meer van Feyenoord. Hij is ontslagen na een seizoen met hoogte- en dieptepunten. Feyenoord werd tweede en kwalificeerde zich voor de Champions League. Maar er was veel kritiek op het spel. Wie van Persie in Rotterdam opvolgt is nog niet bekend. Tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de zinderende, bijna 5 uur durende finale de Italiaan Flavio Gobolli in 5 sets. Die zat er aan het eind van de wedstrijd helemaal doorheen. Zverev was ook de man die de Nederlander Jesper de Jong uit het toernooi sloeg. In Zuid-Frankrijk is het vermiste meisje van 11 herdacht dat na een zoektocht van een week dood werd teruggevonden. Duizenden mensen liepen mee in een mars, niet ver van de stad Toulouse. Wat het meisje precies is overkomen is niet duidelijk. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. En een man heeft zich vanochtend in het centrum van Amsterdam in een benarde positie gebracht. Hij kwam op straat vast te zitten in een vuilcontainer. Iemand hoorde geschreeuw en gebonk uit de container en haalde de politie erbij. Die is blij dat het goed is afgelopen. De man wist er zelf weer uit te komen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En later op de dag vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Een bijzondere onderscheiding voor vrijwilliger Johan Boersma uit Enschede. Hij heeft de Gouden Enschede-speld gekregen voor zijn inzet voor Stichting Present. Boersma is daar al 10 jaar actief als projectcoördinator en helpt kwetsbare inwoners met praktische klussen in en om het huis. Ook stond hij aan de basis van het project Sociaal Tuinieren, waarbij verwaarloosde tuinen werden opgeknapt. De onderscheiding wordt door de gemeente uitgereikt aan inwoners die zich op een bijzondere manier vrijwillig inzetten voor de stad. Stichting Present vierde deze week bovendien haar 20-jarig bestaan. Boeren rond het natuurgebied Bergvenne en Brecklenkampse Veld bij Denenkamp hebben een rechtszaak over natuurherstel verloren. De Raad van State oordeelt dat het belang van herstel van het Natura 2000-gebied zwaarder weegt dan de belangen van de agrariërs. De provincie wil de grondwaterstand verhogen om verdroging van het natuurgebied tegen te gaan. Volgens de boeren kan dat leiden tot nattere landbouwgronden en dus schade voor hun bedrijven. De Raad van State vindt de compensatieregeling van de provincie voldoende. Ook een recreatiepark in Lathrop ving bot met een bezwaar tegen de plannen. En tot slot is hier het weer voor Twente. Op de meeste plaatsen blijft het vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot zo'n 9 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en fris voor de tijd van het jaar. Morgen schijnt eerst de zon, maar later volgen er weer buien. De temperatuur schommelt de aankomende week rond de 19 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij €500 netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
6: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
5: Brusje doet meer met je.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In de Drentse plaats Norg is de grote brand geblust die vanmiddag uitbrak bij een garagebedrijf. Daar is weinig meer van over. Wel heeft de brandweer kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tankstation er pal naast en een molen. Vanwege de brand werd zo'n beetje het halve dorp afgezet. Voor de kust van Malta zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen nadat ze schipbreuk hadden geleden. De migranten kwamen vanuit Libië en zaten met zo'n 60 aan boord toen het kapseisde. Een groot deel van hen is gered door een visserschip in de buurt. Er is nog altijd een grote zoektocht bezig naar overlevenden. In het Brabantse Kaam zijn 2 motorrijders aangereden door een automobilist. Ze reden in een toertocht toen het misging. De bestuurder van de auto had waarschijnlijk gedronken en is daarom aangehouden. De 2 motorrijders zijn volgens Omroep Brabant flink gewond naar het ziekenhuis gebracht. En na het ontslag van Robin van Persie is de grote vraag wie hem bij Feyenoord gaat opvolgen. Volgens de Telegraaf wordt een verrassende naam genoemd, de Oostenrijkse trainer Olivier Glasner. Die won onlangs met Crystal Palace de Conference League. Voor Van Persie houdt het op bij Feyenoord, ondanks een 2e plek in de eredivisie. Dan nog het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Een bijzondere onderscheiding voor vrijwilliger Johan Boersma uit Enschede. Hij heeft de Gouden Enschede-speld gekregen voor zijn inzet voor Stichting Present. Boersma is daar al 10 jaar actief als projectcoördinator en helpt kwetsbare inwoners met praktische klussen in en om het huis. Ook stond hij aan de basis van het project Sociaal Tuinieren, waarbij verwaarloosde tuinen werden opgeknapt. De onderscheiding wordt door de gemeente uitgereikt aan inwoners die zich op een bijzondere manier vrijwillig inzetten voor de stad. Stichting Present vierde deze week bovendien haar 20-jarig bestaan. Boeren rond het natuurgebied Bergvenne en Brecklenkampse Veld bij Denenkamp hebben een rechtszaak over natuurherstel verloren. De Raad van State oordeelt dat het belang van herstel van het Natura 2000-gebied zwaarder weegt dan de belangen van de agrariërs. De provincie wil de grondwaterstand verhogen om verdroging van het natuurgebied tegen te gaan. Volgens de boeren kan dat leiden tot nattere landbouwgronden en dus schade voor hun bedrijven. De Raad van State vindt de compensatieregeling van de provincie voldoende. Ook een recreatiepark in Lathrop ving bot met een bezwaar tegen de plannen. En tot slot is hier het weer voor Twente. Op de meeste plaatsen blijft het vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot zo'n 9 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en fris voor de tijd van het jaar. Morgen schijnt eerst de zon, maar later volgen er weer buien. De temperatuur schommelt de aankomende week rond de 19 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsca.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
8: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
9: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
8: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
10: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
11: Ja, die is huis nu echt af.
10: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
11: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
10: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Israël wordt bestookt met raketten vanuit Iran. In verschillende gebieden gaat het luchtalarm af en het Israëlische leger zegt dat ze druk bezig zijn om de raketten te onderscheppen. In april 2024 vuurde Iran honderden drones en raketten op Israël af. Om hoeveel het er nu gaan is nog niet duidelijk. Er wordt nog altijd geblust in Zwaanshoek, niet ver van Schiphol. Daar vloog vanmiddag een bouw- en garagebedrijf in brand. Het vuur wordt wel minder, maar is dus nog niet uit. De regionale omroep meldt dat er vlak voor de brand een enorme knal werd gehoord. Bij de brand in Zwaanshoek raakte niemand gewond. De Deense voetballer Christian Eriksen is opnieuw tijdens een voetbalwedstrijd in elkaar gezakt. Het gebeurde dit keer bij een oefenduel tussen Denemarken en Oekraïne. Hij maakte het goed, hij liep uiteindelijk zelf van het veld. 5 jaar geleden zakte hij in elkaar bij een EK-duel tegen Finland en werd toen ook gereanimeerd. En Feyenoord heeft iets gezegd over het ontslag van Robin van Persie. Volgens de nieuwe directeur heeft van Persie alles gegeven voor Feyenoord en verdient hij zeker credits voor het bereiken van de tweede plaats. Maar toch vindt hij dat Feyenoord te weinig punten heeft gehaald en dat ze daarom afscheid van hem hebben genomen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt, maar het soms wat zon. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.

0: snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Een bijzondere onderscheiding voor vrijwilliger Johan Boersma uit Enschede. Hij heeft de Gouden Enschede-speld gekregen voor zijn inzet voor Stichting Present. Boersma is daar al 10 jaar actief als projectcoördinator en helpt kwetsbare inwoners met praktische klussen in en om het huis. Ook stond hij aan de basis van het project Sociaal Tuinieren, waarbij verwaarloosde tuinen werden opgeknapt. De onderscheiding wordt door de gemeente uitgereikt aan inwoners die zich op een bijzondere manier vrijwillig inzetten voor de stad. Stichting Present vierde deze week bovendien haar 20-jarig bestaan. Boeren rond het natuurgebied Bergvenne en Brecklenkampse Veld bij Denenkamp hebben een rechtszaak over natuurherstel verloren. De Raad van State oordeelt dat het belang van herstel van het Natura 2000-gebied zwaarder weegt dan de belangen van de agrariërs. De provincie wil de grondwaterstand verhogen om verdroging van het natuurgebied tegen te gaan. Volgens de boeren kan dat leiden tot nattere landbouwgronden en dus schade voor hun bedrijven. De Raad van State vindt de compensatieregeling van de provincie voldoende. Ook een recreatiepark in Lathrop ving bot met een bezwaar tegen de plannen. En tot slot is hier het weer voor Twente. Op de meeste plaatsen blijft het vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot zo'n 9 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en fris voor de tijd van het jaar. Morgen schijnt eerst de zon, maar later volgen er weer buien. De temperatuur schommelt de aankomende week rond de 19 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Francisco. It ain't no country club either.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode doet dat dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.nl/luister.
1: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagement systemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
8: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump wil dat Iran terugkeert aan de onderhandelingstafel. Jullie hebben jullie projectielen afgevuurd, nu is het genoeg, zei hij bij Fox News. Iran schoot vanavond meerdere raketten af op Israël. Trump gaat ook met premier Netanyahu bellen, omdat hij niet wil dat Israël terugslaat. Op de A2 is vanochtend een man aangehouden die met 240 km per uur over de snelweg scheurde. Na een achtervolging dumpte de wegpiraat zijn auto in Houten en ging er met een andere auto vandoor. Even later vond de politie hem alsnog. Hij is zijn auto en zijn rijbewijs kwijt. In het midden van Frankrijk is een politiehelikopter neergestort. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 mensen gewond. Hoe het kon gebeuren is nog niet bekend. De helikopter vloog vanmiddag urenlang boven een bos op zoek naar een vermiste tiener. Die is inmiddels teruggevonden. En tennisser Alexander Zverev is ontzettend blij dat het hem eindelijk is gelukt om een Grand Slam toernooi te winnen. Lang droeg hij de titel de beste tennisser zonder Grand Slam titel, maar vanavond won hij de finale van Roland Garros tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Die baalde en vroeg nog wel even of hij de volgende keer mag winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedendag, ik ben Oscar van Oorschot. De brand in Zwaanshoek, vlakbij Hoofddorp, is onder controle. Vanmiddag brak er brand uit in een bouw- en garagebedrijf. Vanwege de rook werd een NL-alert gestuurd. Niemand is gewond geraakt, wel werden een paar mensen nagekeken omdat ze rook hebben ingeademd. President Trump heeft gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Hij vraagt hem om geen vergeldingsaanval uit te voeren op Iran, dat eerder op de avond raketten afvuurde op Israël. Trump baalt ervan dat het conflict weer oplaait. Hij probeert al maanden een vredesdeal in het Midden-Oosten te bereiken. Bij Diamond League-wedstrijden in Zweden heeft Jessica Schilder goud gewonnen bij het kogelstoten. Ze kwam tot 20,89 meter. Bij discuswerpen was er zilver voor Jorinde van Klinken. En verrassend was het eerste verlies in 3 jaar voor polstokhoogspringer Armand Duplantis. Voor eigen publiek kwam hij niet verder dan 5,80 meter. En de oorspronkelijke leden van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben in Antwerpen hun allerlaatste optreden gegeven. De meidengroep gaf de afgelopen tijd bijna 50 reunieconcerten in Nederland en België. Die waren allemaal uitverkocht. In totaal zijn er meer dan 800.000 kaartjes verkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ook D66 wil dat het makkelijker wordt om een onderzoek op te starten naar kindermishandeling, zonder dat daar toestemming van de ouders voor nodig is. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat ook. D66 is van plan om daar na de zomer een wetsvoorstel over in te dienen. Een kwart van de mensen met een beperking heeft het gevoel dat ze er niet helemaal bij horen. Dat heeft het College voor Rechten van de Mens onderzocht. Het gaat er bijvoorbeeld om praktische zaken, zoals zelfstandig een gebouw of het OV in kunnen komen. Maar ze hebben ook het gevoel minder kans te hebben op een baan. Israël heeft de grensovergangen naar de Gazastrook opnieuw afgesloten vanwege de nieuwe aanvallen van Iran. Het gaat om een veiligheidsmaatregel, zeggen ze. Door de grens te sluiten kunnen hulpgoederen Gaza niet in, maar er zijn geen gevolgen voor de humanitaire situatie daar, zegt Israël. En er wordt heel veel geld verdiend met de nieuwe animatiefilm over gameheld Super Mario. In de bioscopen heeft de Super Mario Galaxy Movie na 2 maanden al meer dan $1 miljard opgebracht, meldt een Amerikaanse entertainment site. Het zou de eerste film zijn dit jaar die dat is gelukt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog, af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Lelystad hebben politie en brandweer het druk gehad met een verwarde man die op het dak van een kantoorgebouw was geklommen. Dat meldt Omroep Flevoland. Hij gooide met stenen en dreigde naar beneden te springen. Onderhandelingspogingen liepen op niks uit. Daarom is hij uiteindelijk door een klimteam van de politie naar beneden gehaald. Frankrijk gaat tienduizenden meldingen van kindermisbruik versneld behandelen, belooft de minister van Justitie.